Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atletes te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. De politie heeft gisteren in een huis in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden. Het gaat om 100 tot 150 fietsen die waarschijnlijk zijn gestolen. Er is één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nu waar de fietsen vandaan komen en hoopt ze snel weer terug te kunnen geven aan de eigenaren. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Veel mensen hebben ervan genoten, maar er was ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. En op het festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteren een stuntman gewond geraakt toen het misging bij een stunt. De man werd als een katapult weggeschoten met zo'n 185 km per uur. Op beeld is te zien hoe hij metershoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het is waarschijnlijk fout gegaan bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. Volgens een adviseur komt dit meestal door slordigheid. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. De toespraak werd alleen uitgezonden door CBS en Fox. Trump is boos op andere zenders en beschuldigt hen van het meewerken aan fraude. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. En hoewel regio Noord al 2 weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. En hoewel regio Noord al twee weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer vandaag opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een bedrijf in Schiedam is vanochtend een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. De chauffeur kwam tijdens het laden aan losse bekneld te zitten. De hulpdiensten waren er snel bij om eerst hulp te verlenen, maar dat kon niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. Vakbond FNV gaat de eerste twee weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dit ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. En Vitesse mag voorlopig in het betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de club vorig jaar door de rechter terecht weer is toegelaten. De voetbalbond KNVB had de licentie van Vitesse eerder afgepakt omdat de club de regels zou hebben omzeild. Er loopt nog wel een grote rechtszaak tussen de club en de KNVB, maar de uitspraak daarvan duurt nog lang. Vitesse hoeft zich dus voorlopig geen zorgen te maken en mag het komende seizoen in de eerste divisie sowieso afmaken. Het weer nog. Het wordt vanmiddag opnieuw een warme dag met temperaturen tussen 23 en 28 graden. Er is veel zon, al komen er in het binnenland ook wat stapelwolken voor. In het noordoosten en oosten kan lokaal een bui vallen. De komende dagen koelt het af. Zondag en begin volgende week wordt het overdag niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel. Omroep
2: Archipel. Zo, die microfoon doet het. 17 juli 2026. Welkom bij Omroep Archipel. En dat is het programma waar je het komende uur naar gaat luisteren. Welkom daarbij. Tegenover mij, Arjan Huizer.
3: Erwin van Oosten.
2: Hallo.
3: Een hele goede
2: morgen.
3: Ja, eindelijk morgen. Want ja, als je nu live luistert, is het tussen 11 en 12.
2: Ja,
3: en
2: inderdaad.
3: Luister vanmiddag op de vrijdagmiddag, is het tussen 4 en 5. En
2: zo is het.
3: Hoe was jouw week?
2: Hoe was mijn week? Nou, wel leuk eigenlijk, ja. Ik ben natuurlijk het afgelopen weekend ben ik weg geweest.
3: Ja, daar gaan we straks over hebben.
2: Ja, daar gaan we straks over
3: hebben. Zeer benieuwd. Maar je bent ook weer aan het werk geweest nadat je eventjes uit de running bent geweest.
2: De volle 3 dagen ben ik weer aan de gang gegaan.
3: Wow, 3 dagen maar liefst.
2: Ja. Dus even bijkomen weer.
3: Ja. En dat kan je hier bijkomen? Bij
2: zeker,
3: Archipel
2: dit is mijn hobby. Dit is mijn passie.
3: Kijk.
2: Zeker.
3: Nou, Archipel Actueel. Het nieuws van de afgelopen week op Goeree Overflakkee. En wat is er toch veel gebeurd. Donderdagavond, ik wou zeggen vannacht, maar het was nog in de avond, is onze collega 112-correspondent naar de Ouderlandse Dijk in Stad aan het Haringvliet gegaan. We hebben een primeurtje. Althans, primeurtje. Noem dat een bekendmaking van twee Vlakkeese artiesten. Die hebben een single uitgebracht. En Sam van jouw Weekendstemmen gaat er ook nog over hebben. Ah. Die hebben we rond 15:15.
2: Ja, live en rechtstreeks.
3: Ja, zeker. Hij is hier in de studio.
2: Daarom.
3: En we gaan het ook hebben over dat er vrouwelijke wethouders ontbreken in ons college.
2: Ja, dat kan niet. Kan niet.
3: Vandaag de dag kan het eigenlijk niet. Nee, en we zijn daar nog aardig uniek in als eiland.
2: Mm-hmm.
3: Want Rijnmond heeft de gemeenten vergeleken op in de regio.
2: Mm-hmm.
3: En dan komen het er niet zo goed uit.
2: Oh.
3: Nou ja, dat en nog veel meer in deze uitzending van Archipel Actueel.
2: Veel plezier.

0: luistert naar de pop-up versie van Omroep Archipels. Archipel actueel. We zijn live en vanmiddag zijn we dan nog een keer,
1: semi-live.
0: Semi-live, ja zo. Ja, ik zocht naar een antwoord, maar het is het programma wat... Semi-live, ja zo. Ja, ik zocht naar een antwoord, maar het is het programma wat kijkt... Wat

0: Ja, ik zit te denken, Future Love Paradise. Ja. Ja, dat het paradijs is op het eiland.
1: Ja, dat is sowieso.
0: Dat is sowieso, maar dat is niet dat we dat deze week geplaatst hebben.
1: Nee.
0: Nou, wat we wel hebben, ik denk dat dat hem is. Trots op Goeree Overflakkee, CDA en D66. Die hebben een zeehond, en dat is een seal, cadeau gegeven.
2: Het is
0: dat
2: werkelijk ongelooflijk.
1: Ja, de redactie klapt mee.
0: Ja, nou dat is hem dus.
1: Ja, het is helemaal goed.
0: Oké, we hebben het geplaatst in Politiek op Donderdag. Donderdag, als er politiek nieuws is, dan plaatsen we dat. Mm-hmm. Tenzij het heel actueel is, dan plaatsen we natuurlijk eerder.
1: Tuurlijk.
0: En dit berichtje hebben we bewaard tot de Politiek op Donderdag.
1: Mm-hmm.
0: En daarin zeggen we dat dus de partijen, die ik zojuist heb genoemd, een zeehond hebben geadopteerd. En ze hebben hem geschonken aan formateur Tieman. En de naam van de zeehond die is Amicus Tieman. Dat betekent vriend van Tieman.
1: Ja. Vriend.
0: Gegeven als mooi symbool voor de samenwerking en verbinding op ons eiland, al dus de partijen. En volgens Trots op Goeree Overflakkee volgde het hoogtepunt op zaterdag 11 juli. De formateur mocht zijn zeehond persoonlijk vrijlaten, waarna het dier meteen het ruimersop van de Noordzee koos.
1: Ik dacht dat hij hem mocht opeten, maar dat was niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Hij mocht hem vrijlaten.
0: Okay. Hij mocht hem vrijlaten, ja. Ik vraag me überhaupt af of dat kan. Zeehonden opeten. Niet in Nederland, volgens mij.
1: Nee, niet in
0: Nederland,
1: maar wel wat in
0: andere landen.
1: Noordelijk vinden ze het heel lekker.
0: Precies, dan worden ze natuurlijk geknuppeld.
1: Maar zeker.
0: Nee. Het is een samen vredelievend gebeuren. Hè?
1: Oh. Ja. Laten we het daarop houden.
0: Het zou raar zijn als dat het einde was van een donatie.
1: Een mooie geste, dit.
0: Ja. Gebeurt trouwens heel vaak, hè, die adopties.
1: Oh.
0: Vroeger was het heel bijzonder dat dan een zeehond werd vrijgelaten bij het strand, bij Oudorp. Maar tegenwoordig is het een lopende band.
1: Ik heb er ook drie rondzwemmen. Ja, met mijn naam.
0: Op jouw naam? Ja. Serieus?
1: Nee.
0: Oh, nou, dan doe het eens een keer.
1: En serieus nu?
0: Nou ja, het had toch gekund.
1: Zeker.
0: Ja, maar jij hebt nooit een...
1: Nee, ik heb niks bijzonders gedaan in mijn leven. Dus dit is het.
0: Nee, over bijzonders gesproken. Je hebt wel wat bijzonders gedaan van het weekend. Heeft niet heel veel met Goeree Overflakkee te maken, maar toch als presentator van dit programma.
1: Ja.
0: Wat heb je van het weekend gedaan? Want je bent even op en neer gereisd.
1: Ja, dat was misschien een beetje decadent en misschien ook niet zo heel goed voor het milieu. Ik heb een paar bomen geplant, dat wel. Nee, maar mijn dochter is archeoloog en die is aan het field worken in Cyprus.
0: Oh, ja.
1: En daar is ze inmiddels... Dat kan ik wel melden, dat is wel heel interessant. Ze heeft interessante dingen gevonden. Ze heeft een drol gevonden.
0: Maar dan een hele oude.
1: Een versteende drol.
0: Maar van een mens of een dier?
1: Dat is nog niet helemaal bekend. Maar die gaan ze openmaken. En die kunnen ze onder een microscoop helemaal ontleden.
0: Jo.
1: En dan kunnen ze zien wat daar... Het is, ze graaft overigens 3000 voor Christus een dorpje op. Wat 3000 voor Christus daar actueel was.
0: Zo.
1: Een drol gevonden en een naald gemaakt van been. En dat had ze nog mee aan een schedel. En een geraamte zit er ook aan vast.
0: Ja.
1: Dus dat was heel interessant. En zij was jaarzondig, dus we zijn even op en neer geweest.
0: En natuurlijk uiteindelijk die verhalen daar live horen.
1: Ja, dat is gaaf,
0: een heel mooi verhaal.
1: Dat is fantastisch, echt waar.
0: Dus het wordt vervolgd, want dan ben ik wel heel benieuwd. De drol van Cyprus.
1: De drol van Cyprus.
0: Wat daar vandaan komt.
1: We houden je op de hoogte, zeker. Tot zover.
0: Ik noemde het net al in het intro. Er is gisteravond een ongeval gebeurd bij de Ouderlandse dijk bij Stad aan het Harenvliet. Een boer ontdekte vanaf zijn land een scooter in de sloot en schakelde daarop de hulpdiensten in. Omdat onduidelijk was of er mogelijk nog iemand in het water lag, kwamen de politie, brandweer en ambulance met spoed ter plaatse. Brandweerlieden zijn de sloot ingegaan en hebben het water doorzocht. Daarbij werd niemand aangetroffen. De brandweer heeft vervolgens de scooter uit de sloot gehaald. En eenmaal boven water bleek de scooter volgens de politie gestolen te zijn. Ja, dat kan dan ook nog eens, hè?
1: Ja, dat kan ook op het eiland, ja.
0: Ja, maar dat er dan, er wordt best wel dan wat opgetrommeld en dat kost nogal wat.
1: Zo.
0: Ja. Maar aan de andere kant, voor hetzelfde geld had daar iemand wel natuurlijk in de sloot gelegen.
1: Ja, nee, zeker. Je moet altijd checken.
0: Ja. Vandaag hebben twee Flakkees artiesten een nieuwe single uitgebracht. Rapper Nila uit Middelharnis en zangeres Davy Winkels uit Oudertongen. Het is de single Mezelf Gevonden. En voor Winkels is het haar eerste officiële release.
1: Kijk.
0: De samenwerking tussen Nila, de artiestennaam van Niels van der Groef, en Winkels begon in september 2025. Ze leerden elkaar kennen tijdens zanglessen van Amber van Opijnen. Niet veel later doken ze samen de studio in waar Mezelf Gevonden ontstond. Winkels begon al op jonge leeftijd met zingen en vanaf haar 8e volgde ze toneellessen met zang. En sinds haar 17e krijgt ze zangles bij Amber. Inmiddels schrijft ze ook haar eigen muziek. En Van der Groef vertelt dat het tijdens de eerste studiosessie meteen klikte. Het nummer is volgens de twee artiesten gebaseerd op persoonlijke ervaringen. En tijdens het schrijven ontdekte ze

0: dat ze vergelijkbare periodes in hun leven hebben meegemaakt. Dat vormde de basis voor de tekst waarin het hervinden van jezelf centraal staat. Nog voor de officiële release brachten Van der Groef en Winkels het nummer meerdere keren live. Ze traden onder meer op in poppodium Med in Breda, zeg ik dat goed? Met M-E-Z-Z, denk ik wel, ik kan niet anders. En bereikte de finale van talentenjacht Show Your Talent in Brielle. Van der Groef brengt momenteel verschillende singles uit die deel uitmaken van zijn debuutalbum. De samenwerking met Winkels sluit volgens hem aan bij de muzikale richting van dat album. Na de release van Mezelf Gevonden werken de twee artiesten verder aan nieuwe muziek en meer optredens. En de single is onder andere te beluisteren op Spotify.
1: Nou, sterker nog, hij draaide.
0: Ja, je bent hem aan het instarten.
1: Ja, ik ga hem denk ik maar gewoon draaien, want er stond een andere op. Maar
0: prima.
1: Laten we deze gewoon doen, dat is toch hartstikke gezellig. De nieuwe single, Mezelf Gevonden.

0: Yo, dames en heren. De nieuwe single van Nila en Davy. Mezelf gevonden. Oh nee, dat is Brabants dan natuurlijk, maar ja goed.
1: Je werkt te veel in Brabant hier.
0: Dat is al 37 jaar het geval. Dus,
1: had jij het jezelf gevonden of niet?
0: Ja, cool. Jij.
1: Mooi.
0: Ja, het is wel een mooi nummer. Ja.
1: Mooi nummer,
0: zeker,
1: ja.
0: Absoluut.
1: Is het iets voor in de non-stop? Of is hij net rustig?
0: Hij is net iets rustig, denk ik. Ja. Dus we zetten hem wel erin. Maar dan is het aan Sam en aan de programma's om te kiezen. Ja.
1: Gisteren is er nog een ongeval gebeurd. Een motorrijder is gewond geraakt na een aanrijding met een ree op de N59 bij Oude Tongen. Dat gebeurde rond 11 uur. De motorrijder kwam op de N59 in botsing met een ree dat de weg overstak. Door de aanrijding kwam de bestuurder ten val en raakte gewond. Het dier overleefde de aanrijding niet. Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is na behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval stond het verkeer op de N59 in beide richtingen tijdelijk stil, waardoor files ontstonden. Berger heeft de beschadigde motor afgevoerd. Had het er net al over, jij rijdt vaak naar Brabant voor jouw werk.
0: Mm-hmm.
1: Dan rij je de Dam over, hè?
0: Zeker.
1: Hoe heet die ook weer?
0: De Gevelingendam.
1: De Gevelingendam. Ja, we hebben meerdere dammen.
0: Zeker.
1: Maar de Gevelingendam.
0: Ja.
1: Heb je daar wel eens een dier de weg over zien steken? Heb je hem geraakt? Want ik heb wel eens van iemand gehoord die daar ook regelmatig reed, die gewoon recht een meeuw in zijn koplampen had.
0: Ja, dat. Maar ik vroeg me net af, heb ik dat al verteld, dat verhaal? Maar precies daar heb ik dus een ree aangereden.
1: Nee joh.
0: 25 jaar geleden. Ja, zeker.
1: Ik weet niet of dat je dat verteld hebt.
0: Dus ik wilde het eigenlijk even voorleggen aan jou. Heb ik dat verhaal
1: al
0: verteld?
1: Het
0: is ook niet meer dan dat. Ik was op weg naar de nachtdienst.
1: Ja.
0: En rond het 11 uur was het, denk ik. Het was vroeger 10:30. S'nachts, avonds. Toen reed ik een ree aan. Een beetje op de zijkant. En dat beestje was dood, helaas. Ik had de politie geïnformeerd, want ik had zelf ook schade.
1: Ja.
0: Maar het mooie aan dit verhaal was dat ik een week later kwam er een poelier aan de deur met het reerugje.
1: Nee, serieus?
0: Ik zweer het je.
1: Oh.
0: Het is.
1: Hè? Oké.
0: Okay. Ja, dus die kreeg ik
1: nou,
0: van.
1: Nou, dat is dus het antwoord wat wij ons gisteren op de redactie afvroegen. Van oké, nou ja, het is heel vervelend wat er gebeurd is met het dier gisteren in Oude Tongen. Maar dan, wat gebeurt er met het ree? Maar dat gaat dus naar een polier toe.
0: Dat was toen de tijd, ja.
1: Maar goed, dat was 15 jaar geleden.
0: Misschien nog wel lang. Nee, zeker langer geleden.
1: Oh,
0: ik denk 25 jaar geleden.
1: 25 jaar geleden, oké.
0: Precies. Maar dat was wel een schrik en ik vond het heel zielig voor het beestje.
1: Hey, tussendoor. Ja. Werk je al 25 jaar bij dezelfde baas?
0: Nee, 37 jaar.
1: 37 jaar?
0: Niet hard zeggen.
1: Heb je wel eens een lintje gekregen daar, of niet?
0: Nee. Trap onder mijn kop misschien straks. Wie weet.
1: Nou, dat zou mooi zijn als het een gouden trap is.
0: Een gouden trap, daar wachten wij op, ja.
1: 37 jaar. Ja. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou,
0: dat je gaat stoppen.
1: Heel veel werkgevers zijn denk ik toch wel. Nou, ik sprak toevallig. Wanneer was het vorige week? Meneer Tieleman van Keukencentrum Tieleman.
0: Ja, zeker. Wie kent hem niet?
1: En hij vertelde dus ook dat er een monteur daar nog steeds werkt die als jong jochie daar binnenkwam.
0: Ja, dat is
1: jong jochie, wat zal het zijn? Misschien 17, 18 of zo, precies, maar iemand nog jong. En dat hij dus nu, nou ja, geen idee hoe oud de beste meneer Tieleman is, maar zo lang dus nog bij hetzelfde bedrijf
0: werkt. Ongekend.
1: Het kan dus.
0: Dan heb je toch naar je zin. Misschien van die man dan.
1: Dat is gelijk mijn vraag aan jou. Heb je het ook zo naar je zin, omdat je daar al 37 jaar werkt?
0: Ik vind het wel iets te lang duren allemaal, ja, dat klopt.
1: Maar wel leuke collega's waarschijnlijk.
0: Ja, dat houd je op de been,
1: dat scheelt,
0: zullen we zeggen. Ja.
1: Dat
0: ik ben nogal van de collega's, dus dat is wel leuk. Ja.
1: Leuk. Maar goed, jouw reetje kwam dus gewoon een stuk daarvan via een polier. Ik denk dat er wel vragen over komen vandaag de dag.
0: Ik moet het even anders zeggen, want het is inderdaad lang geleden. Ik kreeg het geld van de reerug.
1: Dat is helemaal bijzonder.
0: Ja, dus hij kwam niet met de reerug aan, dat vertelde ik even, maar dat is een foutje.
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: De polier heeft dus zeg maar het reetje gehad. Ja. Alles wat hij daarvan af heeft gesneden, dat is een waarde.
1: Ja.
0: En ik kreeg het geld. En wat was dat toen? 80 euro. 80 gulden toen de tijd. Het was een gulden tijd.
1: Ja, dat is zeker nu wel euro's. Ja,
0: 80 gulden kreeg ik toen zomaar. Dus ik kwam echt gewoon serieus aan de deur 80 gulden brengen.
1: Nou, dat is wel een bijzonder. Nou, dat heb je nog nooit verteld.
0: Maar het is gewoon echt waar. Gewoon.
1: Ja.
0: Het is, ik ga er nog steeds van versteld hoe dat dan weer werkt. Zeg maar. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik de politie heb ingeschakeld. Omdat ik zelf natuurlijk 1800 gulden toen schade had.
1: Nou, min 80 gulden van het reetje. Nou, de rest is verzekeringswerk.
0: Nou, dat hoop ik. En dat is ook zo geweest.
1: Dat is ook geweest. Nou ja, gisteren is het niet heel erg goed afgelopen. Althans, ja, we weten niet precies wat de verwondingen zijn van de motorrijder. Maar hij is dus wel naar het ziekenhuis gebracht. Mm-hmm. En jij bent er destijds dus beter afgekomen.
0: Nou ja, maar ik ben ook motorrijder. Inmiddels weer gewoon heel actief. En ja. Ik hoop niet dat ik dat ooit meemaak. Want dat is echt wel heftig.
1: Ik denk het heftig is dan in een auto. Hè? Want
0: zeker
1: de auto
0: weten.
1: Toch de kreukelzone en dergelijke.
0: Daarom.
1: Het nieuwe college van Goeree Overflakke sinds 18 juni heeft 1 burgemeester en verschillende wethouders. Mag die trompet ietsje zachter?
0: Zeker, man.
1: Ja. Of is het? Nee, het is een saxofoon. Nee, het is een mute trumpet trouwens. Ja, ja, voor de kinderen zonder ons. Straks. Het is een trompet, ja. Maar in ieder geval, een burgemeester en wethouders. En opvallend is dus dat alle 5 wethouders man zijn. Terwijl in de meeste gemeenten in de regio Rijnmond ook vrouwen deel uitmaken van het wethouderscollege. Mm-mm. De samenstelling van het college valt op in de regionaal perspectief. In meerdere gemeenten binnen de regio Rijnmond maken vrouwelijke wethouders deel uit van het dagelijks bestuur. En in sommige gemeenten is de verdeling tussen mannen en vrouwen gelijk. Zo bestaat het college van Rotterdam uit evenveel mannen als vrouwen. Ook andere gemeenten, zoals Zwijndrecht en Voorne aan Zee, hebben vrouwelijke wethouders. In totaal zo'n 32 van de 104 wethouders in de 22 gemeenten van de regio Rijnmond zijn vrouw. En daarmee ligt het aandeel vrouwelijke wethouders in deze regio net iets boven het landelijk gemiddelde. En Goeree Overflakke behoort samen met Capelle aan de IJssel tot de gemeente in de regio waar alle wethouders man zijn. De gemeente Molenlanden en Vlaardingen hebben net als Goeree Overflakke 5 wethouders, maar daarvan zijn er wel 2 vrouwen. De coalitiepartijen hebben geen toelichting gegeven op de mannelijke samenstelling van het college. De samenstelling van het college leidde bij de installatie wel tot reacties van verschillende partijen die aandacht vroegen voor de representatie van vrouwen binnen het gemeentebestuur. Mm-hmm. Wat vind je ervan? Als ik dat mag vragen. Ik weet dat jouw vrouw ook een hoge functie heeft. Dus wij zijn denk ik wel een beetje van de vrouwen zeker wel op een hoge functie.
0: Ja, ik ben
1: dat
0: zeker,
1: onderschrijf ik ook namelijk. Maar
0: ja, ik zit ook in een vrouwengezin. Dus dat,
1: in een vrouwengezin? Nou, dat scheelt.
0: Katten zijn poezen.
1: Nou, nee, dat heb ik dan weer niet. Ik heb wel vrouwengezin, maar mijn katten zijn katten. Althans, ja. Nou ja, er zijn geen katten meer. Als je begrijpt
0: weet
1: wat
0: wel
1: ik bedoel.
0: Kat, en je weet wel kat.
1: Als ja, en je weet wat wel. Bedoel, ja, ja, mag je nooit over praten. Ik praat er ook nooit over met ze. Maar alle twee, beide gewoon, je weet het.
0: Ik snap het, ja.
1: Maar dat,
0: dat moet beter, denk ik, eerlijk gezegd.
1: En waarom? Want iemand reageert op Facebook, toevallig ken ik die persoon, en die zei van ja, ik ben blij dat ik gekozen ben voor mijn functie. Vanwege mijn talenten en niet mijn.
0: Nou, dat vind ik dus wel. Het moet niet zo zijn dat het nou zo heel erg dwangmatig.
1: Precies.
0: Daar vrouwen in moeten komen.
1: Ja. Nee.
0: Ze moeten wat kunnen.
1: Dat geldt iedereen ook, gewoon. Hè?
0: Dat geldt ook
1: de
0: voor mannen.
1: Moet het ook gewoon kunnen. Ja.
0: Ja, dus, maar ik denk misschien zijn vrouwen wat meer terughoudend. Misschien wat onzekerder over het feit dat ze het misschien kunnen. Ik weet het niet. Dat werd ook wel eens opgegooid in de onderzoeken.
1: Ja.
0: I don't know. Maar ik vind het gewoon. Als je capabel bent, let's go.
1: Ja, en, maakt niet uit wie je bent.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Mannetje of vrouwtje.
0: Daar sta ik heel erg open in.
1: Ja. Nou, waarvan akte?
0: Ja, dan laten we dat zo doen.
1: Ja. 21 leerlingen van de eerste lichting van het onderwijsprogramma Up to HAVO van NGO College zijn geslaagd voor het MAVO-examen. De leerlingen begonnen 4 jaar geleden aan de 6-jarige HAVO-route. En die is bedoeld voor leerlingen met een HAVO-advies die meer tijd nodig hebben om het HAVO-niveau te bereiken. Het merendeel stroomt na de zomer door naar HAVO 4, terwijl 3 leerlingen uiteindelijk toch kiezen voor een vervolgopleiding in het MBO. Ik wist helemaal niet dat het bestond.
0: Nee, ik ook niet, maar wel goed.
1: Ja, want vroeger was het toch zo, als je dan eigenlijk wel een HBO wilde, dan ging je natuurlijk eerst, althans MBO, nee, zeg, MAVO ging je dan doen. Dan ging je naar een MBO-opleiding en vervolgens ging je naar een HBO-opleiding, geloof ik. Maar zou dat betekenen, als zij dan naar HAVO gaan, dus dan plakken ze er 2 jaar achteraan, dat ze direct door kunnen stromen naar een HBO-opleiding?
0: HBO wel, ja. Maar niet universiteit, want daar heb je dan weer VWO voor nodig.
1: Daar heb je uiteindelijk
0: VWO. Ja, precies. Maar dat is wel. Ja, en sommigen zijn niet, die hebben wel de capaciteit, maar die hebben gewoon wat langer de tijd nodig. En daarom is dat heel erg goed gewoon, ja.
1: Komend schooljaar start 2 brugklassen met in totaal 50 leerlingen in Up to HAVO. De eerste lichting bestond uit een klas van 21 leerlingen. Ik denk dat het wel een leuke opstap is voor de leerlingen die toch inderdaad wel dat niveau willen, maar die tijd nodig hebben.
0: Ja, nee, dat is het precies gewoon. Ja.
1: Up to HAVO.
0: Mooi.
1: In Archipel Actueel doen wij ook nieuwe muziek de ronde, de revue laten passeren.
0: Ja, dat is het.
1: Zeggen. Ja. We hadden net Nilla.
0: En nu hebben we Jungle. Modern Soul heet het, deze type muziek. gaan we eens luisteren. Dat is wel leuk.
1: Ja, dat is leuk. Ja.

0: Ja, het heet dus Modern Soul. En ik vind het leuk. Het is, ja, je hebt niet veel gehoord, begrijp ik. Maar...
1: Nee, ik was met de redactie even in conclaaf. Maar...
0: het is ook merk.
1: Maar welke was het? Wat heb je gedraaid?
0: De Jungle was het. Jungle. En Someday, Somewhere. Maar daar ga ik nu ook enorm over twijfelen. Oh nee, dat is de volgende. Ja, nee, klopt. Ja,
1: nee, dat is de volgende. Draait
0: ja,
1: al in
0: nee, dat is ook okay. Ja, okay. Dus dat klopt helemaal. Ja.
1: Jungle. En van waar Jungle, of weet je het ook niet?
0: Nou, dat is een Britse groep. En ik hoorde, dat is wel leuk, vanochtend op de radio. Een andere radiostation, sorry. Mm-hmm. Daar kwam deze track voorbij. En ik zei, hey, dat is een grappige. Zo kom ik ook aan mijn muziek. Hij was op Radio 1. Uw nieuws en actualiteiten.
1: Hij bestaat nog.
0: Hij bestaat nog zeker. En ik luister ook veel daarnaar.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van nou, dat is ook wat voor onze playlist. En toen ben ik het gaan opzoeken. Uit Engeland is deze driekoppige formatie.
1: Juist.
0: En 16 augustus komt het nieuwe album uit. Nou, terzijde.
1: Nou, van het Jungle gaan we naar het weerbericht.
0: Nou,
1: is dat een brug?
0: Dankjewel, vriend.
1: Ja, bedankt. Ik wil ook wel, trouwens.
0: Jij wil ook wel koffie.
1: Dan loop je mensen rond met koffie.
0: Espresso?
1: Ja.
0: Doe nog maar, joh.
1: Ja, eentje dan. Erwin heeft een dubbele, maar doe dan zo eentje.
0: Doe het zo compenseren, ja.
1: Ja, precies.
0: Dank je wel.
1: Kost alles hier.
0: Zeker.
1: Het weerbericht vanmiddag. Kan dat nog, omdat deze uitzending tussen 4 en 5 herhaald wordt?
0: Ja, natuurlijk.
1: Jawel. Nou, vanmiddag zijn er wolkenvelden en is er af en toe zon. Het blijft droog met temperaturen tussen de 21 en 23 graden... bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En vanavond is er af en toe zon en is het droog. Komende nacht volgt meer bewolking bij minimaal rond 16 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en heeft de zon het lastig. Op een lokale spetter na blijft het wel droog. De temperaturen komen met 19 tot 21 graden nog wat lager uit... en zijn vrij koel voor half juli. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En de komende dagen verlopen relatief koel voor de tijd van het jaar... met maximaal rond 21 graden. Ik moet opeens denken aan onze collega Sam. Kunnen we hem zo meteen bevragen rond 15:15. Hij heeft ook het weerbericht voorgelezen. Nou, is dat op zich niet zo bijzonder als je wekelijks een radioprogramma hebt op Omroep Archipel op de vrijdagavond. Maar weet je waar hij dat heeft voorgelezen?
0: Ja, dat weet ik. Toevallig.
1: Ja, je hebt ook, hij heeft iedereen waarschijnlijk geappt. Maar...
0: Ja, nee, precies. Ik bedoel, meerdere malen ook. Nee, het is wel leuk. Ik ben er ook geweest.
1: Hartstikke gaaf, want je bent er ook geweest.
0: Ik ben er ook geweest, ja. Maar dat was op in een ander perspectief.
1: Oh, niet tegelijk met Sam. Ik denk.
0: Nee. Ik ben daar een jaar of 10 geleden geweest. Bij Radio 10. Bij,
1: en het was bij Radio 10 Zomeren. Ja, precies. Ja.
0: Inderdaad, daar was hij. En dat is natuurlijk het allerleukste wat je kan hebben en kan doen... als je jong en gewillig en alles...
1: Enthousiast
0: bent, daar zocht ik naar.
1: Passievol.
0: Nee, ja. Dat is echt heel leuk. Een hele gave studio. Je komt er ook achter dat het heel klinisch is, radio. Vind ik.
1: In welke zin?
0: Nou, dat is werk. En kijk, wij zijn passioneel. En nog, maar het is gewoon... Als ik iets doe op mijn werk, dan is dat werk. En dat is daar ook. De passie is er een beetje van af, vind ik.
1: Oh, op die manier.
0: Dat hoor je niet op de radio, by the way. En daarom zijn het profies.
1: Ja.
0: Maar als de schuif dicht gaat, dan is het nu... Okay, dan is het, werk.
1: Dat is leuk dat je dat zegt, want tegenwoordig... gaan heel veel DJ's live of semi-live met van die shorts... van die reels, van dat ze even iets presenteren. En dat viel me ook op, dat iemand dan voordat hij in de uitzending is... en dan gaat hij schuiven op... Ja, dames en heren, hele goede morgen, welkom. Ik heb er ontzettend veel zin in. En dan
0: dat is zo apart.
1: En daarna, een bokje koffie, ik heb hier weer een stukje...
0: maar dat viel mij echt op. Ja. En dan denk ik van, goh, ja.
1: Dan ben ik wel zo benieuwd als Sam...
0: Hij komt zo, hè?
1: Iets minder dan een kwartier hier aanschuift. Ja. Wat zijn ervaring dus is op dat gebied?
0: Ja, misschien hebben we hem al weggegeven. Maar misschien, hij ziet het dan toch anders waarschijnlijk.
1: Misschien wel,
0: Want dan ben je toch benieuwd naar zijn
1: ervaring. Ja, nou ja, zeker. Dat sowieso. Ja. Even het weerbericht nog afsluitend. De gemiddelde waarde, mag je weer gaan raden.
0: Oh, echt waar? Daar waren we mee gestopt, hoopte ik. Maar...
1: Nee. Die houden we in stand.
0: Ik snap het ook.
1: Tussen 11 en 20 juli bedraagt de gemiddelde maximum temperatuur.
0: Maximum temperatuur? Nou, toch zeker 26 graden?
1: Nee. Gemiddelde maximum temperatuur.
0: Ja,
1: 22,4.
0: Ja, het wordt kouder natuurlijk nu.
1: Ja,
0: dat is waar, ja.
1: En de minimum temperatuur? 13.
0: Ik heb jou ook geholpen met die plaat, hè?
1: Sorry. Als laatste, er valt gemiddeld hoeveel neerslag?
0: 0.
1: 26,7.
0: Het gaat ook weer regenen. Ja. Ik ben daar zo slecht in.
1: Bedankt, Stefan van der Grijze van Rijnmond.
0: Hey, ik zag trouwens de Rijnmond Weerman... hoe heet die gozer?
1: Ja,
0: Ed Aldus. Aldus Ed.
1: Ja.
0: Die zag ik op RTL 4 presenteren.
1: Nee.
0: Vanochtend.
1: Hè?
0: Ja.
1: Als weerman. Hij is geüpgrade.
0: Hij is geüpgrade.
1: Is hij weg bij Rijnmond dan?
0: Nou, dat weet ik dus. Dat is even de vraag. Dat gaan we uitzoeken. Oh, redactie.
1: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja.
0: Nee, maar echt waar. Dat is wel gek. Ja. Nou ja, dat.
1: We hebben gisteren online geplaatst. En vanavond komt die in de uitzending op televisie. Een weekend lang. Een nieuwe aflevering van In Gesprek met burgemeester Ada Groteboer de Beman. In een openhartig gesprek vertelt ze over haar leven, haar bestuurlijke loopbaan en haar jaren als burgemeester van Goeree Overvelkheem. Nou, ik heb die opname zelf mogen filmen met de camera. Oh. Samen met collega Robin, de drone.
0: De drone?
1: We hebben dus en op de vloer, op de grond en vanuit de lucht gefilmd. Dat is wel geinig.
0: Wow.
1: En Ron heeft haar geïnterviewd, de burgemeester. En ja, ze blikt terug op haar jeugd.
0: Leuk.
1: Met de studie en eigenlijk wilde ze dat eerst niet, hè? Dat komt terug in het gesprek.
0: Heel terughoudend.
1: Nee, ik was niet zo bestuurlijk dit en dat. En nou, uiteindelijk hebben andere mensen haar gestimuleerd om te doen.
0: Dat goed.
1: Ja, ja. En uiteindelijk beland je dan op Goeree Overvelkheem. En ik denk dat ze tot haar pensioen wel hier zit, denk ik.
0: Ja, dat zit er wel een klein beetje. Nou ja, dat weet ik niet.
1: Ik weet het ook niet. Nee, maar daar lijkt het een beetje. Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, ook de verharding op sociale media komt aan bod in het gesprek. De burgemeester vertelt hoe zij omgaat met kritiek en haatreacties. En waarom ze liever kiest voor een persoonlijk gesprek dan voor polarisatie.
0: Mm-mm.
1: En volgens haar ontstaat begrip vaak door echt naar elkaar te luisteren. Vind ik wel goed dat ze dus dan mensen... Ja, dan moet je niet anoniem natuurlijk posten, want dan kan iemand niet uitgenodigd worden. Maar dat iemand echt gewoon uitgenodigd wordt op de koffie van... Nou ja, oké, je wenste mij dood. En waarom?
0: Ja, nou, maar dat is eigenlijk de manier om te gaan,
1: ja.
0: Vind ik.
1: En wat ze dan vertelt in de uitzending, ik zal niet te veel verklappen, maar dat dan vaak mensen ook zeggen: ja, sorry, ik zat niet lekker in mijn vel en alles zat tegen en de gemeente dit, gemeente dat. En ik kan me overigens wel voorstellen hoor, want als je nou ziet natuurlijk naar de regels, de wetgeving, et cetera, hoe veel de burger dan moet oplossen. En dat is een persoonlijke mening, dames en heren. Dat is ook belangrijk dat ik er even bij zet.
0: Erbij zeg.
1: Ja. Ja, ja. Dat mensen natuurlijk op een gegeven moment, natuurlijk als ze in een bepaalde een situatie zitten, dat je daar niet heel vrolijk van wordt.
0: Nee.
1: Maar daarmee is het natuurlijk niet goed te praten dat je mensen lelijk. Hoe zeg je dat? Bestempeld.
0: Nee, dat is ook zo. Maar
1: het is sociale media, maar het is heel makkelijk inderdaad.
0: Het is tegenwoordig heel makkelijk. En vroeger had je dat helemaal niet. In onze tijd. Nee. In mijn tijd, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, kon je elkaar alleen maar recht in de ogen kijken en dan kapot schelden. Maar ja,
0: of je
1: dat gebeurde niet.
0: Of je reed je auto in het gemeentehuis. Maar dat was dan echt wel het maximum wat je kon doen.
1: Is dat gebeurd?
0: Zeker is dat gebeurd. Zeker.
1: Nee joh.
0: Ja man, zeker.
1: Vertel.
0: Ja. Nou ja, vertel. Nee, niet hier op het eiland. Maar dat in den landen zijn mensen zo kwaad dat ze gewoon doen. Ja,
1: vanuit
0: Nee, niet hier.
1: Oké. Nou ja, veel meer over de burgemeester in de reportage in gesprek.
0: Ik vind het leuk, ja.
1: Heb je hem gezien?
0: Maar, nee, nog niet helemaal. Maar okay. Ik zag hem, ik moest werken. Dus, maar hebben we daar ook op een gegeven moment audio van? Dat we dat op Spotify gooien of zo?
1: Oh,
0: dat is wel een...
1: dat is een leuk idee.
0: Dat is wel een ding, vind ik.
1: Ja, goed idee. Ja, gewoon als
0: even
1: als
0: kijken of dat te doen is.
1: Ja, denk het wel. Leuk. Dan zijn we alweer toe aan muziek. We proberen een beetje balans te vinden. Muziek en nieuws. En duiding.
0: Het is natuurlijk geen muziekprogramma. Maar we hebben wel bedacht van we doen wat onbekendere nummers. Dan dat niet zo standaard wordt.
1: Heel kort nog. Een heel kort berichtje.
0: Oh ja, nee, zeker.
1: Ja, als het over burgemeester gaat. Er is een rotonde vernoemd naar een burgemeester.
0: Oh?
1: Ja, Abraham Fopma.
0: Hoe is het met hem?
1: Hoe is het met hem? Nee, hij kwam in 1934 vanuit Amsterdam naar Goeree Overvelkheem. Ik denk niet dat we nog... de rotonde op de kruising van de Langeweg en de Koningin Julianaweg. Dat is hem.
0: Oh.
1: En die is vernoemd naar Abraham Fopma. Dinsdag 14 juli werd het naambord onthuld door Freek Kampfens en wethouder Wart Meijroos. En kleinzoons Freek en Peter Kampfens hadden de burgemeester gevraagd om een straat naar Abraham Fopma te vernoemen. Hij kwam in 1934 vanuit Amsterdam naar Goeree Overvelkheem om les te geven aan de ULO, de huidige CSG Prins Maurits. Na zijn werk als leraar was hij reserveofficier in het Nederlands leger en maakte hij in de oorlog deel uit van de verzetsgroep Albrecht. Deze groep verzamelde onder andere militaire informatie voor de geallieerden. En Fopma werd in 1944 door koningin Wilhelmina aangesteld als regio-commandant van de binnenlandse strijdkrachten voor Goeree Overvelkheem. En vanuit deze rol leidde hij het verzet in de laatste oorlogsmaanden. In mei 1945 nam hij het commando van de Duitse Inselcommando over en werd de burgemeester op die manier van het eiland. En op zijn beurt zorgde hij ervoor dat burgemeesters, gemeenteraden en politiefunctionarissen werden aangesteld. De keuze voor de rotonde is niet toevallig. Quote, Want net zoals een rotonde meerdere wegen samenbrengt, komen ook verschillende belangrijke delen van zijn leven hier samen. De school waar hij werkte, het dorp Sommersdijk waar hij woonde, de gereformeerde kerk waar hij een kerkraadslid was, en het gemeentehuis dat symbool staat voor de tijd dat hij burgemeester was. Aldus de gemeente.
0: Mooi. Ja, ik ben er wel voor. Ik vind het wel mooi.
1: Namen. Ja, want ze zijn ook bezig met de viaduct, hè? Ben die ook namen te geven.
0: Ja.
1: Zijn mening wel over verdeeld?
0: Zeker, ja.
1: En dat mag.
0: Absoluut.
1: Dus uiteindelijk zal de democratie beslissen wat dat gaat worden.
0: Dat is het mooie van onze Nederland, zeg maar.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja.
0: Democratie.
1: Zijn we niet altijd mee eens, maar... Ja.
0: Nee, het is
1: een gemiddelde.
0: Ja, daarom. Ja. Dus en dan kom je er goed uit, denk ik, uiteindelijk.
1: En wat voor gemiddeld nummer heb jij gekozen voor...
0: Ik keek op, want ik wist het niet. Maar Van Dikhout heeft een nieuw nummer uitgebracht.
1: Zaagt mijn planken. Oh, net was wat anders.
0: Nee, wat er morgen komt. Ik ga hem even starten. Ik weet eigenlijk niet of er een intro is. Er is een intro. Je luistert naar Omroep Archipel. Archipel Actueel. Met weer een nieuw nummer.

0: het is gewoon een beetje uit mijn jeugd ook. Toen ik de Betere 20 presenteerde. Heel lang geleden. Toen was Van Dijkhout er ook al. Zie wel wat er morgen. En ik praat nu gewoon enorm door hem heen, maar dat maakt niet uit. Wat er morgen komt, is de nieuwe single van Dijkhout. Sam van jouw
1: weekend. Ja, en hij zit naast mij.
0: Dames en heren. Sam van jouw
1: weekend. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Sam. Mannen.
1: Gezellig dat je hier in de studio bent.
2: Dat vind ik ook.
1: Ja, dat moet je vaker doen.
0: Ja. Ja, je kan liegen ook, hè. Nee. Te geloven. Ja.
1: Hoe lang denk je dat hij dat nog volhoudt hier op de redactie?
2: Nou, ik denk dat ik zo wegga. Ja,
1: precies. Veel te lang hier. Ja, hey, je hebt vanavond onder andere natuurlijk die nieuwe single in jouw programma.
2: Dat klopt.
1: Want dat kwam van jou. Je hebt dat artikel geschreven. Maar heb je die mensen ook al in de studio gehad?
2: Niels wel.
1: Niels, ja.
2: Davy alleen niet, want die is stewardess bij een vliegmaatschappij.
1: Nee, serieus?
2: Ja, dus wow, die dat is ik cool. Had er eigenlijk voor vandaag gevraagd.
1: Ja.
2: Maar vandaag is ze een hele dag aan het vliegen. En vorige week ook.
1: En kon ze niet even live FaceTime of zo?
2: Nee, ja, kijk, sommige vliegtuigen hebben wel een Starlink. Maar niet allemaal.
1: Er zat een niet verbindingje, nee. Nee, dat moest Erwin ook ondervinden vorige weekend, hè? Jij wilde onze verplichte e-learning gaan doen.
0: Sorry.
1: Ja. In het vliegtuig.
0: Ik ben vast de eerste, maar dat ging dus niet door.
1: Nee. Misschien moet je een iets duurder vliegtuig maken.
0: Geen Starlink, ja, nee. Maar Ryanair is inderdaad de basic, hè? Ja. Het mocht niks kosten.
1: Dus. Moest je ook zelf je vliegtuigstuur meenemen? Of,
0: Nou, ze vroegen wel, van kan je vliegen? Ik zei, nou, het wordt lastig.
2: Maar dat was bij de intake. Vast.
1: Ja. Oh, wat
0: is dat. Maar goed. Ga je even wat doen, hè?
1: Ga je ondertussen wat doen? Maken wij hier ons praatje af. Vanavond dus Sam van jouw weekendstem. Zeker. Tussen 7 en 9. Wat ga je doen?
2: Nou, ik heb het onder andere dus over de muziek van Eigen Bodem, hè, van Niels. Het is weer dat emoji-dag, weet je wel? Die emojis die
1: dat is vandaag.
2: Via WhatsApp? Ja, ja.
1: Oh, oké, nou, moet ik die drone nog even sturen naar Erwin?
2: Ja, nou, precies dat dus.
1: Jij was toch bezig weer, Erwin?
0: Maar goed, hij zit zo radio. Ik ben bezig, jongens. Laat me er buiten.
1: Ja. Wat zei je, Sam?
2: Dat hij wel gewoon een beetje mee zit te luisteren.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
2: En YouTube, die wint een beetje terrein van Netflix. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Want je hebt natuurlijk tegenwoordig YouTube Shorts.
1: Ja.
2: En Netflix is toch wel dat je een paar uur video's zit te kijken.
1: Ik zag toevallig van de week dan vroeg me af dat het nou was een film die op YouTube te zien was. Of het was gewoon een hele lange reclame op YouTube voor
2: Ik
1: weet niet wat het vandaag is, maar
0: heb je gedronken?
1: Koffie. Ja. Nee, YouTube.
2: Met liqueur erin toevallig.
1: Dat denk ik, ja. Maar of dat die. Nou ja, goed, in ieder geval, ik zag een reclame van een film. En ik vroeg me af of dat die dan film op YouTube was of op de regionale televisie. Maar dat, ik dacht, ga jij nu vertellen, maar.
2: Nee, dat heb ik niet gezien. Nee.
1: Gaat jouw nieuwsbericht over dat YouTube dus films meer steeds uitzendt?
2: Ja, maar dan in kortere delen. Dus in letterlijk shorts, als het ware.
1: Oh, ja, nee, precies.
2: Dus mensen die hebben geen zin om heel de tijd 2,5 uur lang een film te kijken.
1: Nee, precies.
2: Dus dan gaan ze dat in shortvorm heel erg verkorten.
1: Ja.
0: Concentratie.
2: En
1: concentratie nogmaals, het is echt niet goed dat we nog. Of het is juist goed dat we nog geen visual radio hebben. Want wat jij hier aan het.
0: Zo.
1: Ja, het is warm.
0: Lucht.
1: Ja, daar staat deo voor.
0: Ik ben net onder de douche vandaag. Okay. Maar anyway. Gaan we door.
1: Ja, het is een nieuwsprogramma, jongens. Ja. En serieus.
0: Ja, het is serieus, jongens.
1: Maar even terug naar YouTube.
2: Ja.
1: Maar is dat ik neem aan dat het niet normale content is die ze gesplitst hebben. Maar het is echt speciale content die gemaakt is voor de shorts.
2: Ja, precies.
1: Dus elke dag zie je een stukje van bijvoorbeeld een serie van 40 afleveringen of zo.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus dat is wel geinig, joh.
2: Ja, zeker.
1: We hebben het er eerder over gehad, want dat is een concept wat uit India en dergelijke is overgewaaid. Hè?
2: Dat klopt.
1: Heeft ook een bepaalde naam. Ik ben alleen de naam kwijt, maar dat weet jij misschien. Ook niet, nee. En door naar het volgende onderwerp.
2: Die emoji-dag, weten jullie waar dat mee te maken heeft?
1: Vertel.
2: Pak jij je iPhone er eens bij?
1: Ik pak mijn iPhone, ja.
2: En ga jij eens naar de emojis. En zoek jij eens de emoji-kalender of de kalender-emoji op. Welke datum zie jij daar staan, Arjan?
1: Oh, wat grappig. Daar komt hij. Tik, tik, tik. Kalender.
2: Met de kalender.
1: Arjan, kalender.
0: 17
2: juli. En welke datum is het vandaag?
1: Hoe is mogelijk?
0: Het is 17
2: juli. Precies.
1: En het is niet zo dat hij morgen 18 juli staat.
2: Nou, dat zei Frida ook al, maar dat is niet zo. Nee.
1: Vandaag, oh leuk.
2: Nou. Ja, dus daar heeft het mee te maken. Op 17 juli is het Wereld Emoji Dag, omdat dus de iPhone emoji iPhone is natuurlijk wat bekender dan Android.
1: Ja.
2: Dus beter daar is het een beetje mee te...
1: Wat zei je nou? Dat is een mening.
0: Beter ook.
1: Dat is een mening.
2: Dat is een mening.
0: Persoonlijke mening, dames en heren.
1: Ja, dat mag. Ja. Okay. Ja.
2: Sorry. Als journalist mag je het eigenlijk niet geven, toch?
1: Nee. Ik,
0: als je er maar bij
1: ik ga echt denk ik een functioneel gesprek met
2: hij is heel nu, hij is heel boos. Hij
1: ja,
2: is
1: heel boos. Heel...
2: Nee, dus daar heeft dat mee te maken.
0: Oh, wat leuk. Nou,
1: toch weer wat geleerd. Wat een leerzaam programma is dit toch?
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ja. En dat geef je zomaar weg.
2: En dat van de jongere journalisten.
1: Nee, ja, maar daar... Kijk, jij bent de toekomst, Sam. Jij bent de toekomst. We hadden het net over Radio 10 Gold, ben je geweest?
2: Nou, niet Gold, van Radio 10.
0: Dat was vroeger.
1: Ja, gloeiende, gloeiende.
2: Dat was toen Erwin daar was.
1: Ik loop zo achter, maar waarom is dat Gold eraf, jongens?
2: Ja, omdat het geen Gold Roddy zender meer is.
0: Nee, dat is veranderd.
2: Ze draaien nu ook gewoon iets, hè?
1: Oh, ik dacht Gold van, het is een gouden radio.
0: Nee, maar dat zo zit het er nog in. Want ik moet me daar ook nog een klein beetje op focussen. Inmiddels niet meer. Dus maar ik heb het heel lang wel Gold genoemd.
1: Het heet gewoon Radio 10.
0: 10, dat is het.
1: Oké, en wie is Radio 9 dan?
2: Van mij bestaat dat niet.
1: Nee, precies. Oh, het was er wel? Niet ook niet.
0: Nee, dat heeft nooit bestaan.
1: Je bent bij Radio 10 geweest.
2: Ja.
1: Ja. En hoe was dat?
2: Dat was heel erg gaaf.
1: Ja, het filmpje wat je stuurde was ook heel erg gaaf.
2: Ja.
1: Ik was super trots, weet je. Iedereen delen. Die werkt bij ons.
2: Ja.
1: Dat niet, maar... Ik dacht, als privé content mag je niet zomaar delen.
2: Het was wel heel leuk. Ja. Nou, Sylvan zei dat.
1: Dat heb ik geleerd in die reportage van Sextortion. Je mag niet zomaar doorsturen.
0: Nee, dat klopt.
2: Ja.
1: Maar dat is andere content dan.
2: Ja.
0: Maar die heeft hij ook gemaakt, hè? Ons Sammy.
1: Ja. Nou, weer een bruggetje inderdaad. Ja, ik blijf bruggetjes maken. Sorry, maar jij hebt een reportage gemaakt over Sextortion.
2: Waar gaan we het nu over hebben? Over Radio 10 of over Sextortion?
0: Ja, we gaan
1: de uitleiding. Tarnen. Gaat te hard?
0: Okay. Nee, eerst even dat 10
1: Oh, sorry. Oké, laten we het afronden. Okay.
0: Want hoe vond je het? Even gewoon...
2: Ik vond het heel gaaf. Okay. Echt heel leuk. Nou, ik mocht doorstartetje doen live. Nou,
0: dat was wel... Dat mocht ik niet.
1: Okay, over dus de niet-kenners. Voor de niet-kenners. Wat is een doorstartetje?
2: Ja, je hebt twee platen en daartussenin doe je een station call. Of een sweeper of een shotgun.
1: Dat is allemaal vakjargon dit, hè? Dat wordt heel moeilijk voor de luisteraar.
2: Dat is eigenlijk de gezongen omroep Archipel bijvoorbeeld.
1: Kijk,
2: maar dan in Talpa Radio 10 vorm, zeker, zeg maar. En dat kan je of live doen, of in je computer. En dat doen ze tegenwoordig allemaal via de PC natuurlijk, hè?
1: Ja, maar dan zit je alles
0: niks aan.
2: Letterlijk afmixen, weet je wel. Ja, ik had gezegd, mag ik het eventjes via de normale? Ja,
0: heb je dat gevraagd?
2: Heb ik gevraagd.
0: Dat meen je niet.
1: Oh, heerlijk.
2: Ik dacht, Sylvan, ik maak zelf ook een radioprogramma, dat weet je natuurlijk. Maar nee, dat wist hij echt. Dat wist hij.
1: Je luistert toch ook elke week?
2: Ja. Nou, hij heeft dat wel een keer gedaan. Dat vond ik wel leuk.
1: En wie was dat?
0: Dat is wel top.
2: Dat is Sylvan. Oh, die heeft een keer geluisterd.
0: Sylvan Stoet.
2: Ja,
0: Stoetje, ja. Ja.
2: Dus maar het mocht. En hij zei van, nou, laten we het eerst niet live doen, maar mixen maar even in de PC. Oh. Dus ik dacht gedaan. Hij zegt, nou, dat doe je wel netjes. Ik zeg, ja, zeker, zeker. Want Aaron, dat gebruiken wij, die heeft eigenlijk precies dezelfde layout.
0: Het is allemaal hetzelfde.
2: Ja. Dus hij zegt, nou ja, prima, doe je maar live de volgende. Dus ik mocht de volgende live doen. Nee. En het ging hartstikke goed.
0: Wat goed.
2: Zeker.
0: En dan ook nog het weerbericht.
2: En ook het weerbericht.
0: Want die heb ik gezien.
2: Ja,
1: dat heb je gezien.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat deed je goed.
1: Maar wat geinig.
2: Ik stond er zo van onder de ring dat ik die doorstart niet had gefilmd. Mijn vader had alleen een foto van gemaakt.
1: Nee, joh.
0: Ja, dat vind ik
2: wel jammer.
0: Hij wordt ook oud, hè?
2: Ja. Nee, maar dan denk ik over te veel dingen. Dan word ik te enthousiast eigenlijk.
0: Oh. Ja, oké. Maar goed. Maar wat... Oké, dus de microfoon gaat dicht.
2: Ja.
0: Er draait muziek.
2: Ja. Wat vind je dan?
0: Wat vind je dan van de sfeer in de studio?
2: Hij zit er alleen.
0: Hij had geen sidekick dan. Oké.
2: Nee, nou, hij kon dat net als ik altijd de nieuwslezer aan.
1: Oh ja?
2: Dus dan lijkt het wel alsof iemand Ronald Remmelswaan naast hem zit. Maar dat is niet zo.
0: Nee.
2: Maar hij is wel enthousiast. En jullie zeggen net dat dan een beetje de sfeer eraf is.
0: Vond ik toen de tijd. Ik bedoel, dat is een persoonlijke mening ook weer. Ja, daar heb je meer.
2: Nee, maar snap ik. Mm-hmm.
0: Ja. Klinisch.
2: Ja.
1: Dat, heb je dat zo ervaren?
2: Nee. Oh. Nee, hij was echt heel enthousiast. En hij ging helemaal uitleggen. En hij helemaal leuk meepraten met ons. En het was echt niet dat hij in één keer zijn spontaniteit kwijt was.
0: Nou, dus... Ik was bij Rob van Zomeren dus. En die heeft wel twee sidekicks zelfs. Ja. En dat was toch eigenlijk wel... Dan had je, ik dacht, dat is gezelliger. Of zo, om elkaar, weet je wel.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want dat is natuurlijk ook een beetje zo... Ja, het is werk voor hun, hè?
2: Ja, uiteindelijk. Werk. Nou, hij zei, hij vond dat ook, hoor. Het is wel werk voor mij, maar het is wel mijn hobby.
0: Ja, nee, zeker. Als wij daar gaan zitten, dan was dat toch heel anders, denk ik. Ik bedoel, dan blijf je enthousiast.
1: Ja. Tenzij het elke dag gaat doen.
0: Ah, ja, maar daar zit het hem in dus.
1: Ja.
0: Ja, je doet het gewoon te veel, dus op een gegeven moment wordt het gewoon werk.
2: Een automatisme eigenlijk.
1: Laten we daar eens over doorpraten in een podcast, mensen.
0: Oh, dat is goed.
1: Dat is een leuk onderwerp.
0: Ja, goed toch? Plan.
2: We moeten een keer...
1: Ja.
2: Ik heb een
1: Vlakke podcast bijvoorbeeld.
2: Ja, een podcast met mensen opnemen die ook radio doen. Ik heb een appgroep met allemaal vrienden die radio maken.
1: Oh, dat is heel leuk.
2: Een keertje met z'n
1: Met z'n allen. Waarom niet?
0: Ja.
1: Maar dan dit onderwerp afsluitend, want ik moet afbaken, heb ik begrepen. De onderwerpen. Ja, ja, ik kreeg net al een appje van de redactie. Al die persoonlijke meningen.
2: Schiet op, schiet op.
1: Ja. Nee, we hebben nog tot 11 uur. Oh, na 12 uur is het. Ja. Tenzij de herhaling uitgezonden wordt, dan is het natuurlijk 5 uur.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar dat geheel terzijde. Nee, wat ik, die shorts die je ziet van de DJ's die dan een stukje opnemen als ze presenteren.
2: Ja.
1: Deel jij die mening van dat het wel bijzonder is dat je dan eerst blablabla, en dan heel erg enthousiast op de microfoon, en dan gaat de microfoon dicht, dan is het weer blablabla.
2: Ja, ja, dat is wel zo, maar het is niet dat hij in één keer helemaal onenthousiast gaat doen. Dus het
1: nee,
2: het
1: hij is wel niet, heel anders. Maar er zijn wel DJ's die dat
2: klopt, ja. Ja, precies. Ja, dus dat vind ik wel jammer eigenlijk.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja, maar het is zoals het is. Het blijft, het wordt werk gewoon. Dat is gewoon met alles.
2: Ja.
0: Hoe leuk je het ook vindt.
2: Klopt, dat klopt, is zo. Klopt. Ja.
1: Nou, dan nog even de brug naar Sextortion. Want dat is ook wel belangrijk om te melden. Dat hebben wij vorig weekend volgens mij geplaatst. Want jij bent daar geweest. Dat was bij de EGO was zo'n escape room bus.
2: Ja, gewoon een Mercedes bus. En daar zit dan gewoon een hele escape room in.
1: Ja.
2: Nou, een hele escape room.
1: Ja, het was een kleintje.
2: Waren twee onderdelen.
1: Maar okay. Want het ging om de awareness creëren bij de jeugd. Dat als je seksueel getinte
2: content
1: afbeeldingen, content krijgt, video of foto's, dat je dat dus niet moet doorsturen.
2: Nee.
1: Want dan belandt het op internet en dan krijg je het er nooit meer af.
2: Ja, precies.
1: En dat heel schadelijk is.
2: Ja.
1: Nou, en dat heeft ook op onze socials gestaan. En wat ik daar dus over wilde zeggen, dat ook de politie daarop nog op heeft gereageerd. Je hebt het ook gezien, hè?
2: Ja.
1: Ja. Dus ik vond het wel leuk dat de politie dus ook ziet dat wij die content hebben gemaakt. Ja,
2: die vond het echt heel leuk dat wij dat deden.
1: Ja, ja. Ah. En het was ook heel leuk. Goed gedraaid ook, Sam, samen met Robin.
0: Ja, dat was een leuke.
1: Ja, en een belangrijke content.
2: Zeker.
1: En ik denk dat we ook als omroep moeten nadenken dat we dit ook vaker in de aandacht, of onder de aandacht brengen. Want nu hebben we dat benoemd, maar ja, over een tijdje misschien weer. Omdat ook, ja.
2: Het blijft
1: terugkerend iets.
2: Precies,
1: hè? Ja, ja, dat de kinderen die jeugd worden, die moet je het ook weer vertellen.
0: Absoluut.
1: Nou, als afsluiting nog een ander onderwerp wat je in jouw weekendstem hebt. Want uiteindelijk zat je daarvoor, maar het is zo gezellig hier. Wat heb je nog een ander onderwerp? Want je hebt die emotion.
2: Emojis natuurlijk. Nou, emojis. We gaan nog eventjes. Nou ja, YouTube hebben we het gehad. Er was een gestolen scooter die gevonden is in de sloot.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja, want hoeveel jongeren rijden nou op scooters tegenwoordig? Hè? Dat is echt ook heel erg veel.
1: Nou, dat ga jij vanavond
0: scooters,
1: vertellen.
0: Scooters of fatbikes?
2: Ja, dat fatbikes is nog wat meer, maar.
0: Ja. Vroeger waren het scooters.
2: Ja, dat ben
0: je helemaal gek van. Ja. Ja.
1: Een poeg, hè?
0: Een poeg, ja.
2: Een poegie.
0: Maar dat was nog verder.
2: Of een toonbosje, dat kan ook.
1: Oh, ja, ja, ja.
2: Hij is Arjan opgereden. Ja, dat weten wij niet. Maar
0: je ziet het nog aan.
2: Ja, met zijn zonnebril. Ja, ja.
1: Mijn helm zit nog in mijn hoofd.
2: Ja. Oh, daarom is dat.
0: Ja, oké, jongens. Ja, kom op.
1: Oei.
0: Sorry.
1: Ook met jouw functioneringsgesprek.
0: Ja, het wordt druk.
2: Ja, en Edwin, ik denk dat dit nieuws van jou komt. Er is een slang gevonden in de handbagage van een reiziger die met een vliegtuig.
0: Ja, in de handbagage?
2: Ja, in de handbagage, ja.
1: Maar in Cyprus heb je daar slangen?
0: Zeker.
1: Oh, okay.
0: Ja, zeker.
2: In de handbagage, ja.
0: Of in de BH?
2: Nou, ja.
1: Goed, ja, mensen, we gaan afronden.
2: Ik vond dat weer te om dat te zeggen. Maar
0: waarom?
1: Dat is gewoon een feit. Nee,
0: nu doe je het nieuws doe je veranderen, dat kan niet.
1: Dat mag niet. Als het is, moet je de feiten benoemen.
0: Feitelijk, hè?
1: En het was in een BH.
0: Ja.
2: Ja.
1: Maar dan is de vraag, hoe groot de BH? Want hoe groot was de slang?
0: Hoe blijft die slang daar zitten?
1: Ja, ook dat.
2: Ja, dat is ook wel bijzonder.
0: Is die verdoofd? Of wat
2: zou je zo gebeten worden?
0: Jongens, dit duurt heel erg lang.
1: Dit lang. We gaan afronden.
0: Daar gaan we afronden.
2: Sam van jou.
0: Zullen we nog een mopje draaien?
1: Yes.
0: Oké, laten we dat doen.

0: Ja, deze wilde ik je niet onthouden. De nieuwe van Summery James, I Wonder. We gaan nog even terug naar de desk tegenover mij, want...
1: Yes.
0: Daar hebben we Arjan. En die heeft een laatste inkomend bericht.
1: Ja, alle gekheid op een stokje. Het kan zeker gezellig zijn in de uitzending. En dat mag ook wel. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over het nieuws. En hoe je het nieuws brengt, dat kan op verschillende wijzen. En het is belangrijk om eventjes ook serieus te zijn. Want in Oudorp... Nee, sorry, in Oudertongen, maar daar heb je de Oostdijk. Mm-hmm. Dus moet ik vandaar mijn bruggetje in mijn hoofd naar Oudorp. Ik heb natuurlijk ook Oostdijk. Maar bewoners worden er doodmoe van. Bewoners van de sluishuis aan de Oostdijk in Oudertongen. Ze zeggen echt gek te worden van de geluidsoverlast van voorbijrijdend verkeer. En de VVE heeft hierover op 10 juli een brief aan de gemeente Goeree-Overflakkee gestuurd en stelt erin een aantal oplossingen voor. Volgens de VVE zou de Oostdijk opgeknapt worden en is dit het moment om aanpassingen door te voeren. En zo wordt in de brief geopperd om steel asfalt aan te leggen of anders geluidsarme klinkers. Ook zouden bewoners graag zien dat de weg smaller wordt en er goede drempels komen en er geluidsabsorberende maatregelen worden genomen. Andere suggesties zijn om de oostelijke randweg aan te leggen, verkeer van en naar de handelskade via een andere weg te laten rijden en zwaar verkeer naar de Herenpolder en verder de polder in via de Blokseweg te sturen. Het appartementencomplex Het Sluishuis werd in 2023 opgeleverd en bewoners zouden vanaf het moment dat ze er wonen geluidsoverlast hebben ervaren. Wij zitten met onze woonkamers bovenop de Oostdijk. Een stoep van 1 tot 2 meter is het enige wat ons scheidt van de weg, zeggen ze. En de brief beschrijft verder hoe er elke dag van 's ochtends vroeg tot ver in de avond overlast is. Ook op zaterdag rustig starten aan je weekend is er niet bij. Het verkeer kent geen weekend. En wonend aan de Oostdijk kom je niet tot rust. Nou ja, dat zijn serieuze uitspraken.
0: Zou ik zeggen, ja.
1: Dat was het laatste nieuws. En dan zijn we alweer door de tijd heen, zie ik.
0: Zeer actueel.
1: Heel kort toch. Bedankt, Erwin.
0: Ja, jij ook bedankt. Fijn weekend, iedereen die luistert. En straks zijn we er weer. Maar dat is dan weer opgenomen.
1: Yes,
0: tot dan.
1: Tot dan.
2: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht twee mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. 2 mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste 2 weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee, tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.
3: Zo, die microfoon doet het. 17 juli 2026. Welkom bij Omroep Archipel. En dat is het programma waar je het komende uur naar gaat luisteren. Welkom daarbij. Tegenover mij, Arjan Huizer.
4: Erwin van Oosten.
3: Hallo.
4: Een hele goede
3: morgen.
4: Ja, eindelijk morgen. Want als je nu live luistert, is het tussen 11 en 12.
3: Ja,
4: en
3: inderdaad.
4: Luister vanmiddag. Op de vrijdagmiddag is het tussen 4 en 5.
3: Zo is het.
4: Hoe was jouw week?
3: Hoe was mijn week? Nou, wel leuk eigenlijk, ja. Ik ben natuurlijk het afgelopen weekend ben ik weg geweest.
4: Ja, daar gaan we straks over hebben.
3: Ja, daar gaan we straks over hebben.
4: Zeer benieuwd. Maar je bent ook weer aan het werk geweest nadat je eventjes uit de running bent geweest.
3: De volle 3 dagen ben ik weer aan de gang gegaan.
4: Wow, 3 dagen maar liefst.
3: Ja. Dus even bijkomen weer.
4: Ja. En dat kan je hier bijkomen? Bij
3: Zeker, dit is mijn hobby. Dit is mijn passie.
4: Kijk.
3: Zeker.
4: Nou, Archipel Actueel. Het nieuws van de afgelopen week op Goeree Overflakkee. En wat is er toch veel gebeurd? Donderdagavond, ik wou zeggen vannacht, maar het was nog in de avond, is onze collega 112-correspondent naar de Ouderlandse Dijk in Stad aan het Harenvliet gegaan. We hebben een primeurtje. Althans, primeurtje, noem dat een bekendmaking van twee Flakkeese artiesten. Die hebben een single uitgebracht. En Sam van jouw weekendstemmen gaat er ook nog over hebben. Ah. Die hebben we rond 15:15.
3: Ja, live en rechtstreeks.
4: Ja, zeker. Hij is hier in de studio.
3: Daarom.
4: En we gaan het ook hebben over dat er vrouwelijke wethouders ontbreken in ons college.
3: Ja, dat kan niet.
4: Nou ja, vandaag de dag, ik kan het eigenlijk niet. Nee, en we zijn daar nog aardig uniek in als eiland.
3: Mm-hmm.
4: Want Rijnmond heeft de gemeenten vergeleken op in de regio.
3: Mm-hmm.
4: En dan komen het er niet zo goed uit.
3: Oh.
4: Nou ja, dat en nog veel meer in deze uitzending van Archipel Actueel.
3: Veel plezier.

0: luistert naar de pop-up versie van Omroep Archipels. Archipel Actueel. We zijn live en vanmiddag zijn we dan nog een keer,
1: semi-live.
0: Semi-live, ja, zo. Ja, ik zocht naar een ander woord. Maar het is het programma wat kijkt wat actueel was en vooruitkijkt wat actueel wordt. En we beginnen dan eigenlijk altijd met een hintplaat, zoals we dat noemen. Het is een hint naar een bericht, en in dit geval een eigen bericht van ons, om op Archipel. Siel was het. Ik zal het sowieso eventjes afkondigen. En Future Love Paradise. Arjan, het is aan jou de schone taak om te identificeren waar dit vandaan komt.
2: Ja, zoals elke week weer.
0: Ja. Je hebt er zin in, zie ik.
2: Ik zit te denken, Future Love Paradise.
0: Ja.
2: Dat het paradijs is op het eiland.
0: Ja, dat is sowieso.
2: Dat is sowieso, maar dat is niet dat we dat deze week geplaatst hebben.
0: Nee.
2: Nou, wat we wel hebben, ik denk dat dat hem is. Trots op Goeree Overflakkee, CDA en D66. Die hebben een zeehond, en dat is een seal, cadeau gegeven.
0: Het is
2: dat
0: hem? Werkelijk ongelooflijk.
2: Ja,
0: de redactie klapt mee.
2: Ja. Nou, dat is hem dus.
0: Ja, het is helemaal goed.
2: Oké. Okay. Ja. Ja, we hebben het geplaatst in Politiek op donderdag. Donderdag, als er politiek nieuws is, dan plaatsen we dat. Mm-hmm. Tenzij het heel actueel is, dan plaatsen we natuurlijk eerder.
0: Tuurlijk.
2: En dit berichtje hebben we bewaard tot de Politiek op donderdag.
0: Mm-hmm.
2: En daarin zeggen we dat dus de partijen, die ik zojuist heb genoemd, een zeehond hebben geadopteerd. En ze hebben hem geschonken aan formateur Tieman. En de naam van de zeehond, die is Amicus Tieman. Dat betekent vriend van Tieman.
0: Ja.
2: Gegeven als mooi symbool voor de samenwerking en verbinding op ons eiland, al dus de partijen. En volgens Trots op Goeree Overflakkee volgde het hoogtepunt op zaterdag 11 juli. De formateur mocht zijn zeehond persoonlijk vrijlaten, waarna het dier meteen het ruimersop van de Noordzee koos.
0: Ik dacht dat hij hem mocht opeten, maar dat was niet de bedoeling.
2: Nee.
0: Hij mocht hem vrijlaten. Okay.
2: Hij mocht hem vrijlaten, ja. Ik vraag me überhaupt af of dat kan. Zeehonden opeten. Niet in Nederland, volgens mij.
0: Nee, niet in
2: Nederland,
0: maar wel wat in
2: andere landen.
0: Noordelijk vinden ze het heel lekker.
2: Precies, dan worden ze natuurlijk geknuppeld.
0: Maar zeker.
2: Nee. Het is een samen vredelievend gebeuren. Hè?
0: Ja, laten we het daarop houden.
2: Het zou raar zijn als dat het einde was van een donatie.
0: Een mooie geste, dit. Ja.
2: Gebeurt trouwens heel vaak, hè, die adopties.
0: Oh.
2: Vroeger was het heel bijzonder dat dan een zeehond werd vrijgelaten bij het strand, bij Oudorp. Maar tegenwoordig is het een lopende band.
0: Ik heb er ook drie rondzwemmen. Ja,
2: op jouw naam? Ja. Serieus?
0: Nee.
2: Oh, nou, dan doe het eens een keer.
0: En serieus nu?
2: Nou ja, het had toch gekund.
0: Zeker.
2: Ja, maar jij hebt nooit een...
0: Nee, ik heb niks bijzonders gedaan in mijn leven. Dus dit is het.
2: Nee, over bijzonders gesproken. Je hebt wel wat bijzonders gedaan van het weekend. Heeft niet heel veel met Goeree Overflakkee te maken, maar toch als presentator van dit programma.
0: Ja.
2: Wat heb je van het weekend gedaan? Want je bent even op en neer gereisd.
0: Ja, dat was misschien een beetje decadent en misschien ook niet zo heel goed voor het milieu. Ik heb een paar bomen geplant, dat wel. Nee, maar mijn dochter is archeoloog en die is aan het field worken in Cyprus.
2: Oh, ja.
0: En daar is ze worken in Cyprus.
2: Oh, ja.
0: En daar is ze inmiddels

0: been. En wat had ze nog meer? Oh, en een schedel. En een geraamte zit er ook aan vast.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus nee, dat was heel interessant. En zij was jarig zondag, dus we zijn even op en neer geweest.
1: En natuurlijk uiteindelijk die verhalen daar live horen.
0: Ja, ja, dat is gaaf, ook
1: een heel mooi verhaal.
0: Dat is fantastisch, echt waar. Ja, ja, ja. Ja, goed.
1: Nou, dus het wordt vervolgd, want dan ben ik heel benieuwd. De drol van Cyprus.
0: De drol van Cyprus.
1: Wat daar vandaan komt.
0: We houden je op de hoogte, zeker. Tot zover.
1: Ik noemde het net al in het intro. Er is gisteravond een ongeval gebeurd bij de Ouderlandse dijk bij Stad aan het Harenvliet. Een boer ontdekte vanaf zijn land een scooter in de sloot en schakelde daarop de hulpdiensten in. Omdat onduidelijk was of er mogelijk nog iemand in het water lag, kwamen de politie, brandweer en ambulance met spoed ter plaatse. Brandweerlieden zijn de sloot ingegaan en hebben het water doorzocht. Daarbij werd niemand aangetroffen. De brandweer heeft vervolgens de scooter uit de sloot gehaald. En eenmaal boven water bleek de scooter volgens de politie gestolen te zijn. Ja, dat kan dan ook nog eens, hè?
0: Ja, dat kan ook op het eiland, ja.
1: Ja, maar dat er dan, ja, er wordt best wel dan wat opgetrommeld en dat kost nogal wat.
0: Zo.
1: Ja. Maar ja, aan de andere kant, voor hetzelfde geld had daar iemand wel natuurlijk in de sloot gelegen.
0: Ja, nee, zeker. Je moet altijd checken.
1: Ja. Vandaag hebben twee Vlakkese artiesten een nieuwe single uitgebracht. Rapper Nila uit Middelharnis en zangeres Davy Winkels uit Oudertongen. Het is de single Mezelf Gevonden. En voor Winkels is het haar eerste officiële release.
0: Kijk.
1: De samenwerking tussen Nila, de artiestennaam van Niels van der Groef, en Winkels begon in september 2025. Ze leerden elkaar kennen tijdens zanglessen van Amber van Opijnen. Niet veel later doken ze samen de studio in waar Mezelf Gevonden ontstond. Winkels begon al op jonge leeftijd met zingen en vanaf haar 8e volgde ze toneellessen met zang. En sinds haar 17e krijgt ze zangles bij Amber. Inmiddels schrijft ze ook haar eigen muziek en Van der Groef vertelt dat het tijdens de eerste studiosessie meteen klikte. Het nummer is volgens de twee artiesten gebaseerd op persoonlijke ervaringen en tijdens het schrijven ontdekten ze dat ze vergelijkbare periodes in hun leven hebben meegemaakt. Dat vormde de basis voor de tekst waarin het hervinden van jezelf centraal staat. Nog voor de officiële release brachten Van der Groef en Winkels het nummer meerdere keren live. Ze traden onder meer op in poppodium Med in Breda, zeg ik dat goed? Met M-E-Z-Z, denk ik wel, ik kan niet anders. En bereikte de finale van talentenjacht Show Your Talent in Brielle. Van der Groef brengt momenteel verschillende singles uit die deel uitmaken van zijn debuutalbum. De samenwerking met Winkels sluit volgens hem aan bij de muzikale richting van dat album. Na de release van Mezelf Gevonden werken de twee artiesten verder aan nieuwe muziek en meer optredens. En de single is onder andere te beluisteren op Spotify.
0: Nou, sterker nog, hij draaide.
1: Ja, je bent hem aan het instarten.
0: Ja, ik ga hem denk ik maar gewoon draaien, want er stond een andere op. Maar
1: prima.
0: Laten we deze gewoon doen, dat is toch hartstikke gezellig. De nieuwe single, Mezelf Gevonden.

0: Flakkeesje product op de radio, dames en heren. De nieuwe single van Nilla. En Davy, mezelf gevonden. Oh nee, dat is Brabants dan natuurlijk, maar ja goed.
1: Je werkt te veel in Brabant hier.
0: Dat is al 37 jaar het geval. Dus,
1: had jij het jezelf gevonden of niet?
0: Ja, cool. Jij. Ja.
1: Mooi.
0: Ja, het is wel een mooi nummer. Ja.
1: Mooi nummer,
0: zeker,
1: ja.
0: Absoluut.
1: Is het iets voor in de non-stop? Of is hij net rustig?
0: Hij is net iets te rustig, denk ik. Ja, dus we zetten hem wel erin. Maar dan is het aan Sam en aan de programma's die,
1: om te
0: draaien, om te kiezen. Ja.
1: Gisteren is nog een ongeval gebeurd. Een motorrijder is gewond geraakt na een aanrijding met een ree op de N59 bij Oude Tongen. Dat gebeurde rond 11 uur. De motorrijder kwam op de N59 in botsing met een ree dat de weg overstak. Door de aanrijding kwam de bestuurder ten val en raakte gewond. Het dier overleefde de aanrijding niet. Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is na behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval stond het verkeer op de N59 in beide richtingen tijdelijk stil, waardoor files ontstonden. Berger heeft de beschadigde motor afgevoerd. Hadden we het er net al over, jij rijdt vaak naar Brabant voor jouw werk.
0: Mm-hmm.
1: Dan rij je de Dam over, hè?
0: Zeker.
1: Hoe heet die ook weer?
0: De Gevelingendam.
1: De Gevelingendam. Ja, we hebben meerdere dammen.
0: Zeker.
1: Maar de Gevelingendam.
0: Ja.
1: Heb je daar wel eens een dier de weg over zien steken? Heb je hem geraakt? Want ik heb wel eens van iemand gehoord die daar ook regelmatig reed, die gewoon recht een meeuw in zijn koplampen had.
0: Ja, dat. Maar ik vroeg me net af, heb ik dat al verteld, dat verhaal? Maar precies daar heb ik dus een ree aangereden.
1: Nee joh.
0: 25 jaar geleden. Ja, zeker.
1: Ik weet niet of je dat al verteld
0: hebt. Dus
1: maar
0: ik wil het eigenlijk even voorleggen aan jou. Heb ik dat verhaal
1: al
0: verteld?
1: Het
0: is ook niet meer dan dat. Ik was op weg naar de nachtdienst.
1: Ja.
0: En rond het 11 uur was het, denk ik. Het was vroeger 10:30. S'nachts, avonds. Toen reed ik een ree aan. Een beetje op de zijkant. En dat beestje was dood, helaas. Ik had de politie geïnformeerd, want ik had zelf ook schade.
1: Ja.
0: Maar het mooie aan dit verhaal was dat ik een week later kwam er een poelier aan de deur met het ree-rugje.
1: Nee, serieus?
0: Ik zweer het je. Het is.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus die kreeg ik
1: van hem. Dat is dus het antwoord wat wij ons gisteren op de redactie afvroegen. Van het is heel vervelend wat er gebeurd is met het dier gisteren in Oude Tongen. Maar dan, wat gebeurt er met het ree? Maar dat gaat dus naar een polier toe.
0: Dat was toen de tijd, ja.
1: Maar goed, dat was 15 jaar geleden.
0: Misschien nog wel lang. Nee, zeker langer geleden.
1: Oh,
0: ik denk 25 jaar geleden.
1: 25 jaar geleden, oké.
0: Precies. Maar dat was wel een schrik en ik vond het heel zielig voor het beestje.
1: Hey, tussendoor. Ja. Werk je al 25 jaar bij dezelfde baas?
0: Nee, 37 jaar.
1: 37 jaar?
0: Niet hard zeggen.
1: Heb je wel eens een lintje gekregen daar, of niet?
0: Nee. Trap onder mijn kop misschien straks. Wie weet.
1: Nou, dat zou mooi zijn als het een gouden trap is.
0: Een gouden trap, daar wachten wij op, ja.
1: 37 jaar.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou,
0: ik snap dat je gaat stoppen.
1: Heel veel werkgevers zijn denk ik toch wel. Ik sprak toevallig. Wanneer was het vorige week? Meneer Tieleman van Keukencentrum Tieleman.
0: Ja, zeker. Wie kent hem niet?
1: En hij vertelde dus ook dat er een monteur daar nog steeds werkt die als jong jochie daar binnenkwam.
0: Ja, dat is
1: briljant. Jong jochie, wat zal het zijn? Misschien 17, 18 of zo, precies, maar iemand nog jong. En dat hij dus nu, geen idee hoe oud de beste meneer Tieleman is, maar zo lang dus nog bij hetzelfde bedrijf
0: ongekend
1: werkt. Het kan dus.
0: Dan heb je toch naar je zin. Misschien van die man dan.
1: Dat is gelijk mijn vraag aan jou. Heb je het ook zo naar je zin omdat je daar al 37 jaar werkt?
0: Ik vind het wel iets te lang duren allemaal, ja, dat klopt.
1: Maar wel leuke collega's waarschijnlijk.
0: Ja, dat houd je op de been,
1: dat scheelt,
0: zullen we zeggen. Ja.
1: Dat
0: ik ben nogal van de collega's, dus dat is wel leuk. Ja.
1: Maar goed, jouw reetje kwam dus gewoon een stuk daarvan via een polier. Ik denk dat er wel vragen over komen vandaag de dag.
0: Ik moet het even anders zeggen, want het is inderdaad lang geleden. Ik kreeg het geld van de reerug.
1: Dat is helemaal bijzonder.
0: Ja, dus hij kwam niet met de reerug aan, dat vertelde ik even, maar dat is een foutje.
1: Ja, het maakt niet uit.
0: De polier heeft dus het reetje gehad. Ja. Alles wat hij daarvan af heeft gesneden, dat is een waarde.
1: Ja.
0: En ik kreeg het geld. En wat was dat toen? 80 euro? 80 gulden toen de tijd? Het was een gulden tijd.
1: Ja, dat is zeker nu wel euro's. Ja,
0: 80 gulden kreeg ik toen zomaar. Dus ik kwam echt gewoon serieus aan de deur 80 gulden brengen.
1: Nou, dat is wel een bijzonder. Nou, dat heb je nog nooit verteld.
0: Maar het is gewoon echt waar. Gewoon.
1: Ja.
0: Het is,
1: ik
0: sta nog steeds van versteld hoe dat dan weer werkt. Zeg maar dat komt waarschijnlijk omdat ik de politie heb ingeschakeld. Omdat ik zelf natuurlijk 1800 gulden toen schade had.
1: Nou, min 80 gulden van het reetje. De rest is verzekeringswerk.
0: Nou, dat hoop ik. En dat is ook zo geweest.
1: Dat is ook geweest. Nou ja, gisteren is het niet heel erg goed afgelopen. Althans, ja, we weten niet precies wat de verwondingen zijn van de motorrijder. Maar hij is dus wel naar het ziekenhuis gebracht. Mm-hmm. En jij bent er destijds dus beter afgekomen.
0: Nou ja, maar ik ben ook motorrijder. Inmiddels weer gewoon heel actief. En ja. Ik hoop niet dat ik dat ooit meemaak. Want dat is echt wel heftig.
1: Ja. Ik denk het heftig is dan in een auto, hè? Want
0: zeker
1: auto
0: weten.
1: Toch de, ja. Ja, de kreukelzone en dergelijke.
0: Daarom.
1: Ja, ja, ja. Mm-mm. Het nieuwe college van Goeree Overflakkee sinds 18 juni heeft 1 burgemeester en verschillende wethouders. Mag die trompet ietsje zachter?
0: Zeker, man.
1: Ja. Of wat is het? Nee, het is een saxofoon. Nee, het is een mute trumpet trouwens. Ja. Ja, voor de kinderen zonder ons. Straks. Het is een trompet, ja. Maar in ieder geval, een burgemeester en wethouders. En opvallend is dus dat alle 5 wethouders man zijn. Terwijl in de meeste gemeenten in de regio Rijnmond ook vrouwen deel uitmaken van het wethouderscollege. Mm-mm. De samenstelling van het college valt op in regionaal perspectief. In meerdere gemeenten binnen de regio Rijnmond maken vrouwelijke wethouders deel uit van het dagelijks bestuur. En in sommige gemeenten is de verdeling tussen mannen en vrouwen gelijk. Zo bestaat het college van Rotterdam uit evenveel mannen als vrouwen. Ook andere gemeenten, zoals Zwijndrecht en Voorne aan Zee, hebben vrouwelijke wethouders. In totaal zo'n 32 van de 104 wethouders in de 22 gemeenten van de regio Rijnmond zijn vrouw. En daarmee ligt het aandeel vrouwelijke wethouders in deze regio net iets boven het landelijk gemiddelde. En Goeree Overflakkee behoort samen met Capelle aan de IJssel tot de gemeente in de regio waar alle wethouders man zijn. En de gemeente Molenlanden en Vlaardingen hebben net als Goeree Overflakkee 5 wethouders, maar daarvan zijn er wel 2 vrouwen. De coalitiepartijen hebben geen toelichting gegeven op de mannelijke samenstelling van het college. De samenstelling van het college leidde bij de installatie wel tot reacties van verschillende partijen die aandacht vroegen voor de representatie van vrouwen binnen het gemeentebestuur. Mm-hmm. Wat vind je ervan? Als ik dat mag vragen. Ik weet dat jouw vrouw ook een hoge functie heeft. Dus wij zijn denk ik wel een beetje van de vrouwen zeker wel op een hoge functie.
0: Ja, ik ben
1: dat
0: zeker,
1: onderschrijf ik ook namelijk. Maar
0: ja, ik zit ook in een vrouwengezin. Dus dat,
1: in een vrouwengezin, nou, dat scheelt.
0: Katten zijn poezen.
1: Nou, nee, dat heb ik dan weer niet. Ik heb wel vrouwengezin, maar mijn katten zijn katten. Althans, ja. Nou ja, er zijn geen katten meer. Als je
0: weet wel kat en je weet wel kat.
1: Als ja, en je weet wel, bedoel, ja, ja, mag je nooit over praten. Ja, ja. Nee, ik praat er ook nooit over met ze. Maar alle twee, beide gewoon, je weet het.
0: Ik snap het,
1: maar dat,
0: ja. Ja, nee, dat moet beter, denk ik, eerlijk gezegd.
1: En waarom? Want iemand reageert op Facebook, toevallig ken ik die persoon, en die zei van ja, ik ben blij dat ik gekozen ben voor mijn functie. Vanwege mijn talenten en niet mijn.
0: Nou, dat vind ik dus wel. Het moet niet zo zijn dat je dat het nou zo heel erg dwangmatig.
1: Precies.
0: Daar vrouwen in moeten komen.
1: Ja, nee.
0: Ze moeten wat kunnen.
1: Dat geldt iedereen
0: ook,
1: gewoon. Hè?
0: Dat geldt ook
1: de mannen.
0: Moeten
1: het ook gewoon kunnen. Ja.
0: Ja, dus, maar ik denk misschien zijn vrouwen wat meer terughoudend. Wat, misschien wat onzekerder over het feit dat ze het misschien kunnen. Ik weet het niet. Dat werd ook wel eens opgegooid in onderzoeken.
1: Ja.
0: I don't know. Maar ik vind het gewoon, als je capabel bent, let's go.
1: Ja, en, maakt niet uit wie je bent.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Mannetje of vrouwtje.
0: Daar sta ik heel erg open in.
1: Ja. Ja. Nou, waarvan akte?
0: Ja, dan laten we dat zo doen.
1: Ja. 21 leerlingen van de eerste lichting van het onderwijsprogramma Up to HAVO van NGO College zijn geslaagd voor het MAVO-examen. De leerlingen begonnen 4 jaar geleden aan de 6-jarige HAVO-route. En die is bedoeld voor leerlingen met een HAVO-advies die meer tijd nodig hebben om het HAVO-niveau te bereiken. Het merendeel stroomt na de zomer door naar HAVO 4, terwijl 3 leerlingen uiteindelijk toch kiezen voor een vervolgopleiding in het MBO.
0: Mm-hmm.
1: Ik wist helemaal niet dat het bestond.
0: Nee, ik ook niet, maar wel goed.
1: Ja, want vroeger was het toch zo, als je dan eigenlijk wel HBO wilde,
0: mm-hmm.
1: dan ging je natuurlijk eerst, althans MBO, nee, zegt MAVO ging je dan doen. Dan ging je naar een MBO-opleiding en vervolgens ging je naar een HBO-opleiding, geloof
0: zou
1: ik.
0: Kunnen, ja.
1: Maar zou het betekenen als zij dan naar HAVO gaan, dus dan plakken ze er 2 jaar achteraan,
0: mm-hmm.
1: dat ze direct door kunnen stromen naar een HBO-opleiding?
0: HBO wel, ja. Maar niet universiteit, want daar heb je dan weer VWO voor nodig.
1: Daar heb je uiteindelijk
0: VWO. Precies. Maar dat is wel. Ja, en sommigen zijn niet, die hebben wel de capaciteit, maar die hebben gewoon wat langere tijd nodig.
1: En daarom
0: is dat heel erg goed gewoon, ja.
1: Komend schooljaar start 2 brugklassen met in totaal 50 leerlingen in Up to HAVO. De eerste lichting bestond uit een klas van 21 leerlingen. Ik denk dat een leuke opstap is voor leerlingen die toch inderdaad wel dat niveau willen, maar die tijd nodig hebben.
0: Ja, nee, dat is het precies gewoon. Ja.
1: Up to HAVO.
0: Mooi.
1: In Archipel Actueel doen wij ook nieuwe muziek de ronde, of de revue laten passeren.
0: Ja, dat is het.
1: Zeggen.
0: Ja.
1: We hadden net Nilla.
0: En nu hebben we Jungle. Modern Soul heet het. Deze type muziek. Gaan we eens luisteren. Dat is leuk.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja.

0: Ja, het heet dus Modern Soul. En ik vind het leuk. Het is, ja, je hebt niet veel gehoord, begrijp ik. Maar...
1: Nee, ik was met de redactie eventjes in conclave. Maar...
0: Het is ook merk.
1: Maar welke was het? Wat heb je gedraaid?
0: De Jungle was het. Jungle. En Someday, Somewhere. Maar daar ga ik nu ook enorm over twijfelen. Oh nee, dat is de volgende. Ja, nee, klopt. Ja,
1: nee, dat is de volgende. Ja, draait ja, al in het systeem.
0: Dat is okay. Ja, okay. Dus dat klopt helemaal. Ja.
1: Jungle. En van waar Jungle, of weet je het ook niet?
0: Nou, dat is een Britse groep. En ik hoorde, dat is wel leuk, vanochtend op de radio. Een andere radiostation. Mm-hmm. Daar kwam deze track voorbij. En ik zei, hey, dat is een grappige. Zo kom ik ook aan mijn muziek. Hij was op Radio 1. Ah. Uw nieuws en actualiteiten.
1: Hij bestaat nog.
0: Hij bestaat nog zeker. En ik luister ook veel daarnaar. Ja. En toen dacht ik, van, nou, dat is ook wat voor onze playlist. En toen ben ik het gaan opzoeken. Uit Engeland is deze driekoppige formatie.
1: Juist.
0: En 16 augustus komt het nieuwe album uit. Nou, dat terzijde.
1: Nou, van het Jungle gaan we naar het weerbericht.
0: Nou,
1: is dat een brug?
0: Dankjewel, vriend.
1: Ja, bedankt. Ik wil ook wel, trouwens.
0: Jij wil ook wel koffie.
1: Dan loop je mensen rond met koffie.
0: Espresso?
1: Ja.
0: Ja, doe nog maar, joh.
1: Ja, eentje dan. Erwin heeft een dubbele, maar doe dan zo eentje.
0: Doen we het zo compenseren, ja.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel.
1: Kost alles hier.
0: Zeker.
1: Het weerbericht vanmiddag. Kan dat nog, omdat deze uitzending tussen 4 en 5 herhaald wordt?
0: Ja, natuurlijk.
1: Jawel. Nou, vanmiddag zijn er wolkenvelden en is er af en toe zon. Het blijft droog met temperaturen tussen de 21 en 23 graden... bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En vanavond is er af en toe zon en is het droog. Komende nacht volgt meer bewolking bij minimaal rond 16 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en heeft de zon het lastig. Op een lokale spetter na blijft het wel droog. De temperaturen komen met 19 tot 21 graden nog wat lager uit... en zijn vrij koel voor half juli. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En de komende dagen verlopen relatief koel voor de tijd van het jaar... met maximaal rond 21 graden. Ik moet opeens denken aan onze collega Sam. Kunnen we hem zo meteen bevragen rond 15:15. Hij heeft ook het weerbericht voorgelezen. Nou, is dat op zich niet zo bijzonder als je wekelijks een radioprogramma hebt op de Omroep Archipel op de vrijdagavond. Maar weet je waar hij dat heeft voorgelezen?
0: Ja, dat weet ik. Toevallig.
1: Ja, je hebt ook, hij heeft iedereen waarschijnlijk geappt. Maar...
0: Ja, nee, precies. Ik bedoel, meerdere malen ook. Nee, het is wel leuk. Ik ben er ook geweest.
1: Ik vond het hartstikke gaaf. Want je bent er ook geweest.
0: Ik ben er ook geweest, ja. Maar dat was op in een ander perspectief.
1: Oh, niet tegelijk met Sam, ik denk.
0: Nee. Ik ben daar een jaar of 10 geleden geweest. Bij Radio 10, bij
1: het was
0: God
1: bij Radio
0: van Zomeren.
1: Ja, precies. Ja.
0: Inderdaad, daar was hij. En dat is natuurlijk het allerleukste wat je kan hebben en kan doen... als je jong en gewillig en alles...
1: Enthousiast
0: bent, daar zocht ik naar.
1: Passievol.
0: Dat is echt heel leuk, een hele gave studio. Wat je dan... Je komt er ook achter dat het heel klinisch is, radio. Vind ik. Bij de profies.
1: In welke zon? Zin?
0: In welke zin? Nou, dat is werk. En kijk, wij zijn passioneel. En nog, maar het is daar gewoon... Als ik iets doe op mijn werk, dan is dat werk. En dat is daar ook. De passie is er een beetje van af, vind ik.
1: Op die manier.
0: Dat hoor je niet op de radio, by the way. En daarom zijn het profies.
1: Ja.
0: Maar als je dan als de schuif dicht gaat, dan is het nu... Okay, dan is het, werk.
1: Dat is leuk dat je dat zegt, want tegenwoordig... gaan heel veel DJ's live of semi-live met van die shorts... van die reels, van dat ze even iets presenteren. En dat viel me ook op, dat iemand dan voor dat hij in de uitzending is... en dan gaat hij schuiven op... Ja, dames en heren, hele goede morgen, welkom. Ik heb er ontzettend veel zin in. En dan
0: dat is zo apart.
1: En daarna, nou, een bokje koffie, ik heb hier weer een stukje...
0: maar dat viel mij echt op. Ja. En dan denk ik van, goh, ja.
1: Dan ben ik wel zo benieuwd als Sam...
0: Hij komt zo, hè?
1: Iets minder dan een kwartier hier aanschuift. Ja. Wat zijn ervaring dus is op dat gebied?
0: Ja, misschien hebben we hem al weggegeven. Maar misschien, hij ziet het dan toch anders waarschijnlijk.
1: Misschien wel,
0: want dan
1: ben je benieuwd naar zijn
0: indruk.
1: Ervaring. Ja, nou ja, zeker. Dat sowieso. Ja. Even het weerbericht nog afsluitend. De gemiddelde waarde, mag je weer gaan raden.
0: Oh, echt waar? Daar waren we mee gestopt, hoopte ik. Maar...
1: Nee. Die houden we in stand.
0: Ik snap het ook.
1: Tussen 11 en 20 juli bedraagt de gemiddelde maximum temperatuur.
0: Maximum temperatuur? Nou, toch zeker 26 graden?
1: Nee. Gemiddelde maximumtemperatuur.
0: Ja,
1: 22,4.
0: Ja, het wordt kouder natuurlijk nu.
1: Ja,
0: dat is waar, ja.
1: En de minimumtemperatuur? 13.
0: Ik heb jou ook geholpen met die plaat, hè?
1: Sorry. Als laatste, er valt gemiddeld hoeveel neerslag?
0: 0.
1: 26,7.
0: Ik ga ook weer regelen. Ja. Ik ben daar zo slecht in.
1: Bedankt, Stefan van der Grijze van Rijnmond.
0: Hey, ik zag trouwens de Rijnmond Weerman... hoe heet die gozer?
1: Ja,
0: Ed Aldus. Aldus Ed.
1: Ja.
0: Die zag ik op RTL 4 presenteren.
1: Nee.
0: Vanochtend.
1: Hè?
0: Ja.
1: Als weerman?
0: Als weerman.
1: Hij is geüpgrade.
0: Hij is geüpgrade, dames.
1: Is hij weg bij Rijnmond dan?
0: Nou, dat weet ik dus. Dat is even de vraag. Dat gaan we uitzoeken. Oh, dat... Redactie.
1: Ja, dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja.
0: Nee, maar echt waar. Dat is wel gek. Ja. Ja. Nou ja, dat.
1: We hebben gisteren online geplaatst. En vanavond komt die in de uitzending op televisie. Een weekend lang. Een nieuwe aflevering van In Gesprek met burgemeester Ada Groteboer de Beman. In een openhartig gesprek vertelt ze over haar leven, haar bestuurlijke loopbaan en haar jaren als burgemeester van Goeree Overvalkee. Nou, ik heb die opname zelf mogen filmen met de camera. Oh. Samen met collega Robin, de drone.
0: De drone?
1: We hebben dus en op de vloer, op de grond en vanuit de lucht gefilmd. Dat is wel geinig.
0: Wow.
1: En Ron heeft haar geïnterviewd, de burgemeester. En ja, ze blikt terug op haar jeugd.
0: Leuk.
1: Met de studie en eigenlijk wilde ze dat eerst niet, hè? Dat komt terug in het gesprek.
0: Heel terughoudend.
1: Ja, ja, ja, is, ja nee, ik was niet zo bestuurlijk dit en dat. En nou, uiteindelijk hebben andere mensen haar gestimuleerd om het te doen.
0: Dat goed.
1: Ja, ja. En uiteindelijk beland je dan op Goeree Overvalkee. En ik denk dat ze tot haar pensioen wel hier zit, denk ik.
0: Ja, dat zit er wel een klein beetje. Nou ja, dat weet ik niet.
1: Ik weet het ook niet, nee, dat... maar daar lijkt het een beetje. Ja,
0: ja. Ja.
1: Nou ja, ook de verharding op sociale media komt aan bod in het gesprek. De burgemeester vertelt hoe zij omgaat met kritiek en haatreacties. En waarom ze liever kiest voor een persoonlijk gesprek dan voor polarisatie. En volgens haar ontstaat begrip vaak door echt naar elkaar te luisteren. Vind ik wel goed dat ze dus dan mensen... Ja, dan moet je niet anoniem natuurlijk posten. Dan kan iemand niet uitgenodigd worden. Maar dat iemand echt gewoon uitgenodigd wordt op de koffie. Van nou ja, oké, je wenste mij dood. En waarom?
0: Ja, nou, maar dat is eigenlijk de manier om te gaan,
1: ja,
0: vind ik.
1: En wat ze dan vertelt in de uitzending, ik zal niet te veel verklappen, maar dat dan vaak mensen ook zeggen, ja, sorry, ik zat niet lekker in mijn vel en alles zat tegen en de gemeente dit, gemeente dat. En ik kan me overigens wel voorstellen, hoor, want als je nou ziet natuurlijk naar de regels, de wetgeving, et cetera, hoe veel de burger dan moet oplossen. En dat is een persoonlijke mening, dames en heren. Dat is ook belangrijk dat ik er even bij zet.
0: Erbij zeg.
1: Ja. Ja, ja. Dat mensen natuurlijk op een gegeven moment, natuurlijk als ze in een bepaalde een situatie zitten, dat je daar niet heel vrolijk van wordt.
0: Nee.
1: Maar daarmee is het natuurlijk niet goed te praten dat je mensen lelijk. Zeggen dat? Bestempeld?
0: Nee, dat is ook zo. Maar
1: het is sociale media, maar het is heel makkelijk inderdaad.
0: Het is tegenwoordig heel makkelijk. En vroeger had je dat helemaal niet. In onze tijd, nee. In mijn tijd, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, kon je elkaar alleen maar recht in de ogen kijken en dan kapot schelden. Maar ja,
0: of je
1: dat
0: reed je auto, in het gemeentehuis. Maar dat was dan echt wel het maximum wat je kon doen.
1: Is dat gebeurd?
0: Zeker is dat gebeurd, zeker.
1: Nee joh.
0: Ja man, zeker.
1: Vertel.
0: Ja. Nou ja, vertel nee, niet hier op het eiland. Maar dat in den landen zijn mensen zo kwaad dat ze dat gewoon doen. Ja,
1: vanuit
0: Nee, niet hier.
1: Nou ja, veel meer over de burgemeester in de reportage in gesprek.
0: Ik vind het leuk, ja.
1: Heb je hem gezien?
0: Maar, nee, nog niet helemaal. Maar okay. Ik zag hem, ik moest werken. Dus, maar hebben we daar ook op een gegeven moment audio van? Dat we dat op Spotify gooien of zo?
1: Oh,
0: dat is wel
1: dat is een leuk idee.
0: Dat is wel een ding, vind ik.
1: Ja, goed idee. Ja, gewoon als
0: even kijken of dat
1: podcast
0: doen is.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Leuk. En ja, dan zijn we alweer toe aan muziek. We proberen een beetje balans te vinden. Muziek en nieuws. En duiding.
0: Het is
1: en,
0: natuurlijk geen muziekprogramma. Maar we hebben het wel bedacht van nou, we doen wat onbekendere nummers. Dan dat niet zo standaard wordt.
1: Heel kort berichtje.
0: Oh ja, nee, zeker.
1: Ja, als het over burgemeester gaat. Er is een rotonde vernoemd naar een burgemeester.
0: Oh?
1: Ja, Abraham Fopma.
0: Hoe is het met hem?
1: Hoe is het met hem? Nee, hij kwam in 1934 vanuit Amsterdam naar Goeree Overvalkee. Ik denk niet dat we nog... Nou, de rotonde op de kruising van de Langeweg en de Koningin Julianaweg. Dat is hem.
0: Ah.
1: En die is vernoemd naar Abraham Fopma. Dinsdag 14 juli werd het naambord onthuld door Freek Kampfens en wethouder Wart Meijerhoos. En kleinzoons Freek en Peter Kampfens hadden de burgemeester gevraagd om een straat naar Abraham Fopma te vernoemen. Hij kwam in 1934 vanuit Amsterdam naar Goeree Overvalkee om les te geven aan de ULO, de huidige CSG Prins Maurits. Na zijn werk als leraar was hij reserveofficier in het Nederlands leger en maakte hij in de oorlog deel uit van de verzetsgroep Albrecht. Deze groep verzamelde onder andere militaire informatie voor de geallieerden. Fopma werd in 1944 door koningin Wilhelmina aangesteld als regio-commandant van de binnenlandse strijdkrachten voor Goeree Overvalkee. En vanuit deze rol leidde hij het verzet in de laatste oorlogsmaanden. In mei 1945 nam hij het commando van de Duitse Inselcommando over en werd de burgemeester op die manier van het eiland. En op zijn beurt zorgde hij ervoor dat burgemeesters, gemeenteraden en politiefunctionarissen werden aangesteld. Nou, de keuze voor de rotonde is niet toevallig. Quote, Want net zoals een rotonde meerdere wegen samenbrengt, komen ook verschillende belangrijke delen van zijn leven hier samen. De school waar hij werkte, het dorp Sommersdijk waar hij woonde, de gereformeerde kerk waar hij een kerkraadslid was en het gemeentehuis dat symbool staat voor de tijd dat hij burgemeester was. Aldus de gemeente.
0: Mooi. Ja, ik ben er wel voor. Ik vind het wel mooi.
1: Namen. Ja, want ze zijn ook bezig met de viaduct, hè? Om die ook namen te geven.
0: Ja.
1: Zijn mening wel over verdeeld?
0: Zeker, ja.
1: En dat mag.
0: Absoluut.
1: Dus uiteindelijk zal de democratie beslissen wat dat gaat worden.
0: Dat is het mooie van onze Nederland, zeg maar.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja.
0: Democratie.
1: Zijn we niet altijd mee eens, maar... Ja.
0: Nee, het is
1: een gemiddelde.
0: Ja, daarom. Ja. Dus en dan kom je er goed uit, denk ik, uiteindelijk.
1: En wat voor gemiddeld nummer heb jij gekozen voor...
0: Nou, ik keek op, want ik wist het niet. Maar Van Dikhout heeft een nieuw nummer uitgebracht.
1: Zaag mijn planken. Oh, net was wat anders.
0: Nee, wat er morgen komt. Ik ga hem even starten. Ik weet eigenlijk niet of er een intro is. Er is een intro. Je luistert naar Omroep Archipel. Archipel Actueel. Met weer een nieuw nummer.

0: Nou, het is gewoon een beetje uit mijn jeugd ook. Toen ik de Betere 20 presenteerde. Heel lang geleden. Toen was Van Dikhout er ook al. Zie wel wat er morgen. En ik praat nu gewoon enorm door hem heen, maar dat maakt niet uit. Wat er morgen komt, is de nieuwe single van Van Dikhout. Sam van jouw
1: weekendstem. Ja, en hij zit naast mij.
0: Dames en heren. Sam van jouw
1: weekendstem. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Mannen.
1: Gezellig dat je hier in de studio bent.
2: Dat vind ik ook.
1: Ja, dat moet je vaker doen.
0: Ja. Jij kan liegen ook, hè. Nee. Te geloven. Ja.
1: Hoe lang denk je dat hij dat nog volhoudt hier op de redactie?
2: Nou, ik denk dat ik zo wegga. Ja,
1: precies. Veel te lang hier. Ja, en je hebt vanavond onder andere natuurlijk die nieuwe single in jouw programma.
2: Dat klopt.
1: Want dat kwam van jou. Je hebt dat artikel geschreven. Maar heb je die mensen ook al in de studio gehad?
2: Niels wel.
1: Niels, ja.
2: Davy alleen niet, want die is stewardess bij een
1: maatschappij. Serieus?
2: Ja, dus wow, die ik cool. had haar eigenlijk voor vandaag gevraagd.
1: Ja.
2: Maar vandaag is ze een hele dag aan het vliegen. En vorige week ook.
1: En kon ze niet even live FaceTime of zo?
2: Nee, ja, kijk, sommige vliegtuigen hebben wel een Starlink. Maar niet allemaal.
1: Er zat een liefverbinding. Nee, dat moest Erwin ook ondervinden vorige weekend, hè? Jij wilde onze verplichte e-learning gaan doen.
0: Sorry.
1: Ja. In het vliegtuig.
0: Ik ben vast de eerste, maar dat ging dus niet door.
1: Nee. Misschien moet je een iets duurder vliegtuig maar
0: geen nemen. Starlink, maar Ryanair is inderdaad de basic, hè. Ja. Ja. Het mocht niks kosten.
1: Dus. Moest je ook zelf je vliegtuigstuur meenemen? Of,
0: Nou, ze vroegen wel, van kan je vliegen? Ik zei, het wordt lastig.
2: Dat gaat met bij de intake.
0: Dus dat. Maar goed. Ga je even wat doen, hè?
1: Ga jij ondertussen wat doen? Maken wij hier ons praatje af. Vanavond dus Sam van jouw weekendstem. Zeker. Tussen 7 en 9. Wat ga je doen?
2: Nou, ik heb het onder andere dus over de muziek van Eigen Bodem, hè, van Niels. Het is Wereld Emoji Dag. Weet je wel? Die emojis die
1: dat is vandaag.
2: Via WhatsApp? Ja, ja.
1: Oh, oké. Nou, moet ik die drone nog even sturen naar Erwin?
2: Ja, precies dat dus.
1: Jij was toch bezig weer, Erwin?
0: Ik ben bezig, jongens. Laat me er buiten.
1: Ja. Wat zei je, Sam?
2: Dat hij wel gewoon een beetje mee zit te luisteren.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
2: En YouTube die wint een beetje terrein van Netflix. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Want je hebt natuurlijk tegenwoordig YouTube Shorts.
1: Ja.
2: En Netflix is toch wel dat je een paar uur video's zit te kijken.
1: Ik zag toevallig van de week dan vroeg me af dat het nou was een film die op YouTube te zien was. Of het was gewoon een hele lange reclame op YouTube voor
0: YouTube.
1: Ik weet niet wat het vandaag is, maar
0: heb je gedronken?
1: Koffie. Nou, YouTube.
2: Met liqueur erin toevallig.
1: Dat denk ik, ja. Maar of dat die. Goed, in ieder geval, ik zag een reclame van een film. En ik vroeg me af of dat die film op YouTube was of op Netflix. De regionale televisie. Maar dat. ik dacht, dat ga jij nu vertellen, maar.
2: Nee, dat heb ik niet gezien. Nee.
1: Gaat jouw nieuwsbericht over dat YouTube dus films meer steeds uitzendt?
2: Ja, maar dan in kortere delen. Dus in letterlijk shorts, als het ware.
1: Precies.
2: Dus mensen die hebben geen zin om heel de tijd 2,5 uur lang een film te kijken.
1: Nee, precies.
2: Dus dan gaan ze dat in shortvorm heel erg verkorten.
1: Ja.
0: Concentratie.
2: En
1: nogmaals, het is echt niet goed dat we nog. Of het is juist goed dat we nog geen visual radio hebben. Want wat jij hier aan het.
0: Zo.
1: Ja, het is warm. Er staat Deo voor.
0: Ik ben net onder de douche vandaag. Okay. Maar anyway. Gaan we door.
1: Ja, het is een nieuwsprogramma, jongens. Ja. En serieus.
0: Ja, het is serieus, jongens.
1: Maar even terug naar YouTube.
2: Ja.
1: Maar is dat neem aan, ik neem aan dat het niet normale content is die ze gesplitst hebben. Maar het is echt speciale content die gemaakt is voor de shorts.
2: Ja, precies.
1: Dus elke dag zie je een stukje van bijvoorbeeld een serie van 40 afleveringen of zo.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus dat is wel geinig, joh.
2: Ja, zeker.
1: We hebben het er eerder over gehad, want dat is een concept wat uit India en dergelijke is overgewaaid, hè?
2: Dat klopt.
1: Heeft ook een bepaalde naam. Ik ben alleen de naam kwijt. Maar dat weet jij misschien. Ook niet. Nee. En door naar het volgende onderwerp.
2: Die emoji-dag. Weten jullie waar dat mee te maken heeft?
1: Vertel.
2: Pak jij je iPhone er eens bij.
1: Ik pak mijn iPhone, ja.
2: En ga jij eens naar de emojis. En zoek jij eens de emoji-kalender of de kalender-emoji op. Welke datum zie jij daar staan, Arjan?
1: Oh, wat grappig.
2: Komt-ie, hè?
1: Daar komt hij. Tik, tik, tik. Kalender.
2: Met een kalender.
1: Arjan, kalender.
0: 17
2: juli. En welke datum is het vandaag?
1: Hoe is mogelijk?
0: Nou, het is 17
1: juli.
2: Precies.
1: En het is niet zo dat hij morgen 18 juli staat.
2: Nou, dat zei Frida ook al, maar dat is niet zo. Nee.
1: Vandaag, oh leuk.
2: Nou. Ja, dus daar heeft het mee te maken. Op 17 juli is het Wereld Emoji Dag, omdat dus de iPhone emoji iPhone is natuurlijk wat bekender dan Android.
1: Ja.
2: Dus beter daar ook. Heeft het een beetje mee te maken. Oh, wat zei je?
1: Dat is een mening.
0: Beter ook.
1: Dat is een mening.
2: Dat is een mening.
0: Dat is
2: een mening.
0: Mijn persoonlijke mening, dames en heren.
1: Ja, dat mag. Ja. Okay. Ja.
2: Sorry. Ja. Als journalist mag je het eigenlijk niet geven, toch?
1: Nee.
0: Als je er maar bij
1: ik ga echt denk ik een functioneel gesprek met
2: hij is heel nu, hij is heel boos.
1: Ja,
2: hij is
1: heel boos. Heel...
2: Nee, dus daar heeft het mee te maken.
0: Oh, wat leuk. Ja,
1: toch weer wat geleerd. Wat een leerzaam programma is dit toch.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ja. En dat geef je zomaar weg.
2: En dat van de jongere journalisten.
1: Nee, ja, maar daar... Kijk, jij bent de toekomst, Sam. Jij bent de toekomst. We hadden het net over Radio 10 Gold. Ben je geweest?
2: Nou, niet Gold. Gewoon Radio 10.
0: Dat was vroeger.
1: Ja, gloeiende,
2: dat was toen Erwin daar was.
1: Ik loop zo achter. Maar waarom is dat Gold eraf, jongens?
2: Ja, omdat er geen Gold Lonnie zender meer is.
0: Nee, dat is veranderd.
2: Ze draaien nu ook gewoon iets, hè?
1: Oh, ik dacht Gold van het is een gouden radio.
0: Nee, maar zo zit het er nog in. Want ik moet me daar ook nog een klein beetje op focussen. Inmiddels niet meer. Dus maar ik heb het heel lang wel Gold genoemd.
1: Het heet gewoon Radio 10.
0: 10, dat is het.
1: Oké, en wie is Radio 9 dan?
2: Ja, van mij bestaat dat niet.
1: Nee, precies. Wat was er wel? Niet ook niet.
0: Nee, dat heeft nooit bestaan.
1: Je bent bij Radio 10 geweest.
2: Ja.
1: Ja. En hoe was dat?
2: Dat was heel erg gaaf.
1: Ja, het filmpje wat je stuurde was ook heel erg gaaf.
2: Ja, ja, ja.
1: Ik was super trots, weet je. Iedereen delen. Ik zei, die werkt bij ons.
2: Ja, en,
1: dat niet, maar... Ik dacht, als privé content mag je niet zomaar delen.
2: Het was wel heel leuk. Ja. Nou, Sylvan zei
1: dat heb ik geleerd in die reportage van Sextortion. Je mag niet zomaar doorsturen.
0: Nee, dat klopt.
2: Ja.
1: Maar dat is andere content dan.
2: Ja.
0: Maar die heeft hij ook gemaakt, hè? Ons Sammy.
1: Ja. Nou, weer een bruggetje inderdaad. Ja, ik blijf bruggetjes maken. Sorry, maar jij hebt een reportage gemaakt over Sextortion.
2: Waar gaan we het nu over hebben? Over Radio 10 of over Sextortion?
0: Ja, we gaan
1: de uitweiding. Gaat te hard?
0: Okay. Nee, eerst even dat 10
1: laten we het afronden. Okay.
0: Want hoe vond je het? Even gewoon...
2: Ik vond het heel gaaf. Okay. Echt heel leuk. Nou, ik mocht doorstartetje doen live.
0: Dat was wel... Dat mocht ik niet.
1: Okay. Over de niet-kennis. Voor de niet-kennis. Wat is een doorstartetje?
2: Ja, je hebt twee platen en daartussenin doe je een station call. Of een sweeper of een shotgun.
1: Dat is allemaal fuck your gond dit, hè? Dat wordt heel moeilijk voor de luisteraar.
2: Dat is eigenlijk de gezongen Omroep Archipel bijvoorbeeld.
1: Kijk,
2: maar dan in Talpa Radio 10 vorm. En dat kan je of live doen, of in je computer. En dat doen ze tegenwoordig allemaal via de PC natuurlijk, hè?
1: Ja, maar dan zit je alles
0: niks aan.
2: Letterlijk afmixen, weet je wel.
1: Ja,
2: ik had gezegd, mag ik het eventjes via de normale? Ja, wat
0: heb je dat gevraagd?
2: Heb ik gevraagd.
0: Dat meen je niet.
1: Oh, heerlijk.
2: Ik had er verschil van. Ik maak zelf ook radioprogramma, dat weet je natuurlijk. Maar dat wist hij echt.
1: Je luistert toch ook elke week?
2: Ja. Nou, hij heeft dat wel een keer gedaan. Dat vond ik wel leuk.
1: En wie was dat?
0: Dat is wel tof.
2: Dat is Sylvan. Oh, wie heeft een keer geluisterd?
0: Sylvan Stoet.
2: Ja,
0: Stoetje. Stoetje, ja.
2: Dus maar het mocht. En hij zei van, nou, laten we het eerst niet live doen, maar mixen maar even in de PC. Dus ik dacht gedaan. Hij zegt, nou, dat doe je wel netjes. Ik zeg, ja, zeker, zeker. Want Aaron, wat gebruiken wij, die heeft eigenlijk precies dezelfde layout.
0: Het is allemaal hetzelfde.
2: Ja. Dus hij zegt, nou ja, prima, doe je maar live de volgende. Dus ik mocht de volgende live doen. Nee. En het ging hartstikke goed.
0: Wat goed.
2: Zeker.
0: En dan ook nog het weerbericht.
2: En ook het weerbericht.
0: Want die heb ik gezien.
2: Ja,
1: dat heb je gezien.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat deed je goed.
2: Maar ik stond er zo van onder de ring dat ik die doorstart niet had gefilmd. Mijn vader had alleen een foto van gemaakt.
1: Nee, joh.
0: Ja, dat is
2: wel jammer.
0: Hij wordt ook oud, hè?
2: Ja, nee, maar dat denk ik over te veel dingen. Daar word ik te enthousiast eigenlijk.
0: Oh. Ja, maar goed. Maar wat, de microfoon gaat dicht.
2: Ja.
0: Er draait muziek.
2: Ja. Wat vind je dan?
0: Wat vind je dan van de sfeer in de studio?
2: Hij zit er alleen.
0: Ah ja, hij had geen sidekick dan. Okay.
2: Nee, nou, hij kon dat net als ik altijd de nieuwslezer aan.
1: Oh ja,
2: dus dan lijkt het wel alsof iemand Ronald Remmelswaan naast hem zit. Maar dat is niet zo.
0: Nee.
2: Maar hij is wel enthousiast. En jullie zeggen net dat dan een beetje de sfeer eraf
0: is. Vond ik toen de tijd. Ik bedoel, dat is een persoonlijke mening ook weer. Ja, daar heb je meer.
2: Nee, maar snap ik.
0: Ja. Klinisch.
2: Ja.
1: Dat, heb je dat zo ervaren?
2: Nee.
1: Oh.
2: Nee, hij was echt heel enthousiast. En hij ging helemaal uitleggen. En hij helemaal leuk meepraten met ons. En... Nee, het was echt niet dat hij in één keer zijn spontaniteit kwijt was.
0: Nou, ik was bij Rob van Zomeren dus. En die heeft wel twee sidekicks zelfs. Ja. En dat was toch eigenlijk wel... Dan had je, ik dacht, dat is gezelliger. Of zo, om elkaar, weet je wel.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want dat is natuurlijk ook een beetje zo... Ja, het is werk voor je, hè?
2: Ja, uiteindelijk. Werk. Nou, hij vond dat ook. Hoor. Het is wel werk voor mij, maar het is wel mijn hobby.
0: Ja, nee, zeker. Als wij daar gaan zitten, dan was dat toch heel anders, denk ik. Ik bedoel, dan blijf je enthousiast.
1: Ja. Tenzij het elke dag gaat doen.
2: Ah,
0: maar daar zit het hem in dus.
1: Ja.
0: Ja. Ja, je doet het gewoon te veel. Dus op een gegeven moment wordt het gewoon werk.
2: Nou, automatisme eigenlijk.
0: Automatisme.
1: Laten we daar eens over doorpraten in een podcast, mensen.
2: Oh, dat
1: is een leuk onderwerp.
2: Toch? We moeten een keer...
1: Ja.
2: Ik heb een
1: Flakkee podcast bijvoorbeeld.
2: Ja, een podcast met mensen opnemen die ook radio doen. Ik heb een appgroep met allemaal vrienden die radio maken.
1: Oh, dat is heel leuk.
2: Een keertje met z'n allen.
1: Met z'n allen, wel niet. Ja. Maar dan dit onderwerp afsluitend. Want ik moet afbaken, heb ik begrepen. De onderwerpen. Ja, ja, ik kreeg net al een appje van de redactie. Al die persoonlijke meningen.
2: Schiet op, schiet op. Ja.
1: Nee, we hebben nog tot 11 uur. Oh, na 12 uur is het. Ja. Tenzij de herhaling uitgezonden wordt, dan is het natuurlijk 5 uur.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar dat geheel terzijde. Nee, wat ik, die shorts die je ziet van de DJ's die dan een stukje opnemen als ze presenteren.
2: Ja.
1: Wil jij die mening van dat het wel bijzonder is dat je dan eerst blablabla, en dan heel erg enthousiast op de microfoon, en dan gaat de microfoon dicht, dan is het weer blablabla.
2: Ja, ja, dat is wel zo, maar het is niet dat hij in één keer helemaal onenthousiast gaat doen. Dus het is wel niet, heel anders.
1: Maar er zijn wel DJ's die dat klopt, ja. Ja, precies.
2: Ja, okay. Dus dat vind ik wel jammer eigenlijk.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja. Ja, maar het is zoals het is. Het wordt werk gewoon. Dat is gewoon met alles.
2: Ja.
0: Hoe leuk je het ook vindt.
2: Klopt. Dat is zo. Klopt.
1: Ja. Nou, dan nog even de brug naar Sextortion. Wat is ook wel belangrijk om te melden. Dat hebben wij vorig weekend volgens mij geplaatst. Want jij bent daar geweest. Dat was bij de RGO was zo'n escape room bus.
2: Ja, gewoon een Mercedes bus. En daar zit dan gewoon een hele escape room in.
1: Ja.
2: Nou, een hele escape room.
1: Ja, het was een kleintje.
2: Het waren twee onderdelen.
1: Maar ja, okay. Het ging om de awareness creëren bij de jeugd. Dat als je seksueel getinte
2: content
1: afbeeldingen, content krijgt, video of foto's, dat je dat dus niet moet doorsturen.
2: Nee.
1: Want dan belandt het op internet en dan krijg je het er nooit meer af.
2: Ja, precies.
1: En dat heel schadelijk is.
2: Om, ja.
1: Nou, en dat heeft ook op onze socials gestaan. En wat ik daar dus over wilde zeggen, dat ook de politie daarop nog op heeft gereageerd.
2: Gezien.
1: Je hebt het ook gezien, hè?
2: Ja.
1: Ja. Dus ik vond het wel leuk dat de politie dus ook ziet dat wij die content hebben gemaakt. Ja,
2: die vond het echt heel leuk dat wij dat deden.
1: Ja, ja. Ah, en het was ook heel leuk. Goed gedraaid ook, Sam, samen met
0: dank
1: Robin.
0: Je. Ja, dat was een leuke.
1: Ja, ja. En een belangrijke content.
2: Zeker.
1: En ik denk dat we ook als omroep moeten nadenken dat we dit ook vaker in de aandacht, of onder de aandacht brengen. Want nu hebben we dat, nu hebben we dat benoemd, maar ja, over een tijdje misschien weer. Omdat ook, ja.
2: Het blijft
1: terugkeren.
2: Precies.
1: Ja, ja, ja, dat de kinderen die jeugd worden, die moet je het ook weer vertellen.
0: Ja, absoluut.
1: Nou, als afsluiting nog een ander onderwerp wat je in jouw weekendstem hebt. Want uiteindelijk zat je daarvoor, maar het is zo gezellig hier. Wat heb je nog een ander onderwerp? Want je hebt die emotion.
2: Emojis natuurlijk. Nou, emoties. We gaan nog eventjes. Nou ja, YouTube hebben we het gehad. Er was een gestolen scooter die gevonden is in de sloot.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja, ja, want hoeveel jongeren rijden nou op scooters tegenwoordig? Hè? Dat is echt ook heel erg veel.
1: Nou, dat ga jij vanavond
0: scooters,
1: vertellen.
0: Scooters of fatbikes?
2: Ja, dat is ook nog wat meer, maar
0: ja. Vroeger waren het scooters.
2: Ja, dat
0: ben je helemaal gek van. Ja. Ja.
1: Een poeg, hè?
0: Een pug, ja.
2: Een poegie. Dan...
0: Maar dat was nog verder.
2: Of een toonbosje, dat kan ook.
1: Oh, ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Is Arjon opgereden? Ja, dat weten wij niet. Maar
0: je
2: dat...
0: ziet het nog aan.
2: Ja, met zijn zonnebril. Ja, ja.
1: Mijn helm zit nog in mijn hoofd. Ja.
2: Oh, daarom is het groot.
0: Oké, jongens. Kom op.
1: Oei.
0: Sorry.
1: Ook met jou een functioneringsgesprek.
0: Ja, het wordt druk.
2: Ja, en Erwin, ik denk dat dit nieuws van jou komt. Er is een slang gevonden in de handbagage van een reiziger die met een vliegtuig...
0: Ja, in de handbagage?
2: Ja, in de handbagage, ja.
1: Maar in Cyprus heb je daar slangen?
0: Zeker.
1: Oh, okay.
0: Ja, zeker.
2: In de handbagage, ja.
0: Of in de BH?
2: Nou, ja...
1: Goed, ja, mensen, maar, we gaan afronden.
2: Ik vond dat weer te om dat te zeggen. Maar
0: waarom?
1: Nee, dat is gewoon een feit. Nee,
0: nu doe je het nieuws doe je veranderen, dat kan niet.
1: Dat mag niet. Als journalist moet je de feiten benoemen.
0: Feitelijk, hè?
1: En het was in een BH.
0: Ja.
2: Ja.
1: Maar dan is de vraag, hoe groot de BH? Want hoe groot was de slang?
0: Hoe blijft die slang daar zitten?
1: Ja, ook dat.
2: Ja, dat is ook wel bijzonder.
0: Is hij verdoofd? Of wat
2: zou
0: hij
2: zo gebeten worden?
0: Jongens, dit duurt heel erg lang.
1: Dit lang. We gaan afronden.
0: Daar gaan we afronden.
1: Yes. Sam van jou.
0: Zullen we nog een moppie draaien?
1: Yes.
0: Oké, laten we dat doen.

0: Ja, deze wilde ik je niet onthouden. De nieuwe van Summery James, I Wonder. We gaan nog even terug naar de desk tegenover mij, want...
1: Yes,
0: daar hebben we Arjan. En ja, die heeft een laatste inkomend bericht.
1: Ja, alle gekheid op een stokje. Het kan weer gezellig zijn in de uitzending. En dat mag ook wel. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over het nieuws. En hoe je het nieuws brengt, dat kan op verschillende wijzen. En het is belangrijk om eventjes ook serieus te zijn. Want in Oudorp... Nee, sorry, in Oudertongen, maar daar heb je de Oostdijk. Mm-hmm. Dus moet ik vandaar mijn bruggetje in mijn hoofd naar Oudorp. Dan heb je natuurlijk ook Oostdijk. Maar bewoners worden er doodmoe van. Bewoners van de sluishuis aan de Oostdijk in Oudertongen. Ze zeggen echt gek te worden van de geluidsoverlast van voorbijrijdend verkeer. En de VVE heeft hierover op 10 juli een brief aan de gemeente Goeree-Overflakkee gestuurd en stelt erin een aantal oplossingen voor. Volgens de VVE zou de Oostdijk opgeknapt worden en is dit het moment om aanpassingen door te voeren. En zo wordt in de brief geopperd om steel asfalt aan te leggen of anders geluidsarme klinkers. Ook zouden bewoners graag zien dat de weg smaller wordt en er goede drempels komen en er geluidsabsorberende maatregelen worden genomen. De andere suggesties zijn om de oostelijke randweg aan te leggen, verkeer van en naar de handelskade via een andere weg te laten rijden en zwaar verkeer naar de Herenpolder en verder de polder in via de Blokseweg te sturen. Het appartementencomplex Het Sluishuis werd in 2023 opgeleverd en bewoners zouden vanaf het moment dat ze er wonen geluidsoverlast hebben ervaren. Wij zitten met onze woonkamers bovenop de Oostdijk. Een stoep van 1 tot 2 meter is het enige wat ons scheidt van de weg, zeggen ze. En de brief beschrijft verder hoe er elke dag van 's ochtends vroeg tot ver in de avond overlast is. Ook op zaterdag rustig starten aan je weekend is er niet bij. Het verkeer kent geen weekend. En wonend aan de Oostdijk kom je niet tot rust. Nou ja, dat zijn serieuze uitspraken.
0: Zou ik zeggen, ja.
1: Dat was het laatste nieuws. En dan zijn we alweer door de tijd heen, zie ik.
0: Zeer actueel.
1: Heel kort toch bedankt, Erwin.
0: Ja, jij ook bedankt. Fijn weekend, iedereen die luistert.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 5 uur.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17... hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Hans van der Heijden, wat zit er in het nieuws?
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbranden in Canada beïnvloeden de luchtkwaliteit in Noord-Amerika, met verhoogde waarschuwingsniveaus in steden als New York en Philadelphia. In New Jersey, waar de WK-finale plaatsvindt, is de luchtkwaliteit slecht. Klimaatverandering bevordert natuurbranden door hogere temperaturen en droogte. De rook kan duizenden kilometers verderop worden waargenomen. Rusland heeft de Oekraïnse steden Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee aangevallen, met 3 doden als gevolg. Oekraïne blijft Russische aanvoerlijnen aanvallen. Bij een aanval op de Caspian Pipeline Consortium Terminal raakte een olietanker beschadigd. In Jaroslavl veroorzaakte een Oekraïnse aanval brand bij een olieraffinaderij. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt met problemen door jonge asielzoekers, vaak met een Noord-Afrikaanse achtergrond, uit veilige landen. Na incidenten zoals steekpartijen stopt de hulporganisatie Oost tijdelijk hun werk. Het terrein is nu een veiligheidsrisicogebied. Het Rode Kruis is inmiddels teruggekeerd. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen Eternit doorgaat. Het bedrijf had verzocht de zaak naar de Hoge Raad te sturen vanwege mogelijke verjaring, maar dit werd afgewezen. Het Openbaar Ministerie vervolgt Eternit voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem.
2: En de muziek van One Direction. Dit is Kiss You.
1: De vrijdagavond is van ons.

0: Guido de Graaf.
1: Dromen en al die zitten vol met kleur. Wij hoor je helemaal nooit meer zeuren.
0: Nee, ik hoor je ook niet zeuren. Wel de kleuren. En wat er nou nog meer met kleuren te maken heeft, zijn natuurlijk de emojis die je stuurt via WhatsApp, Snapchat, Facebook. Al die social media kanalen. En over die emojis ga ik je zo meteen wat vertellen.

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep Archipel.
1: Je bent bij de editie Jouw Weekendstem op de 17e. Hier bij Omroep Archipel. Het is vandaag dus 17 juli. Ja, en wat is er nou op 17 juli? Onder andere de Wereld Emoji Dag. Daar ga ik je zometeen wat leuks over vertellen. Ook hebben we zometeen om 7:55 een interview met Goldfish. Er is een slang bij een handbagage gevonden bij een vrouw die handbagage mee had in een vliegtuig. Er is een gestolen scooter gevonden in een sloot op Goede Overflakkee. YouTube die wint terrein van Netflix. Je zou denken, Netflix dat is heel bekend om films op te kijken. Maar tegenwoordig op YouTube wordt dat ook heel veel gedaan. En er is een nieuwe muziek. En die nieuwe muziek die komt van eigen bodem. Namelijk van het eiland. Ga ik je zo meteen wat leuks over vertellen. Niels en Davy. Dat zijn een kleine spoiler die je al van me krijgt. En verder zijn we natuurlijk tot 9 uur bij je met de beste muziek. Onder andere zometeen Alex Barron. Maar eerst de muziek van Lola Young.
2: Omroep Archipel. Jouw muziek, jouw vibe, waar de jeugd het voor het zeggen heeft. Jouw weekendstem.
1: En schrap je stembanden maar, want we gaan zometeen weer zelf zingen. In Zing hem zelf maar staat er een nieuwe plaat voor je klaar. Die jij kan raden, kan je doorgeven via de Omroep Archipel app, de website of natuurlijk via Instagram. Dat is jouw weekendstem. You know?

0: en word de weekendster.
1: Ja, ja.
0: Dit is... Zing hem zelf maar.
1: En jij kan die weekendster worden, hè, als jij het antwoord goed hebt.
0: Hé, hey, herken jij het weggelaten woord? Dit is Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
1: Ja, en welk woord moet nou op de airhorn? Ik laat hem nog één keer voor je horen. Komt-ie?
0: Laten woord. Dit is Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
1: Ja, welk woord moet nou op die plek? Dat kan je laten weten via de Omroep Archipel app of via jouw weekendstem, de Instagram van jouw weekendstem. Dat is namelijk gewoon jouw weekendstem. Het blijft jouw weekendstem en het is jouw weekendstem. En komt-ie? Je kan ook nog WhatsAppen naar de studio naar 0187 682 630.
0: Op de radio, actief op Insta, jij hoort bij jouw weekendstem. Het weekend begint hier.

0: Achterop hoorde je van Crack Sass en Drive Safe komt je kant op van Nels Smith.
1: Ja, ja.
0: Samen met Nell Horan.

0: Mel Smith en Drive Safe bij de streekomroep van Goeree Overflakkee. Er is best wel leuk nieuws uit muziekland vandaag, want zanger en rapper Niels van der Groef uit Middelharnis heeft samen met Davy Winkels uit Oude Tongen een nieuwe track gedropt. Ja, die is sinds vandaag uit, mezelf gevonden. En ze leerden elkaar eigenlijk kennen tijdens zangles. En ze doken samen al snel de studio in. En ja, het klikte eigenlijk meteen al wel goed. Want dat hoor je ook wel terug in het nummer. Het gaat over, nou ja, goed, jezelf terugvinden na moeilijke tijden, moeilijke momenten. En extra tof is wel dat dit Davy haar eerste, of dat Davy nu mee heeft gewerkt aan haar eigen eerste release. En ja, samen stonden ze al op een paar podiums. Zoals in Breda bij De Mes. Ja, en ze haalden zelfs de finale van een talentenjacht. Ze zijn nog lang niet klaar, want er komen veel meer optredens aan. Er komt nieuwe muziek. Ja, en ik zou zeggen, check je zelfgevonden. Je moet toch wel ook wel een beetje je locals supporten, als het ware. En dat doen wij zeker ook bij Omroep Archipel. Dit is Nilla en Davy met mezelf gevonden hier bij de streekomroep van Goeree Overflakkee.
1: Yo, ik ben Nilla op Omroep Archipel.

0: deze strijd.
1: Ja, ik ben eigenlijk ook wel klaar met deze strijd. Draaien we nou Niels van de Groef of draaien we nou Davy? Ik zeg alle twee. Dan gaan we door met muziek van Kylie Minogue en The Real Groove. Zometeen zit Arjan hier voor het regionieuws.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Arjan zit hier en hij praat je bij.
2: Dit is de belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. Een motorrijder is donderdag gewond geraakt bij een ongeval op de N59 bij Oudertongen. Rond 11 uur in de ochtend kwam de bestuurder in botsing met een ree die de weg overstak. De motorrijder is na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. Het incident zorgde tijdelijk voor overlast op de weg. Weggebruikers worden opgeroepen extra alert te zijn op overstekend wild, vooral op wegen langs natuurgebieden. Goeree Overflakkee heeft sinds juni een nieuw college van burgemeester en wethouders. Opvallend is dat alle 5 wethouders mannen zijn. Daarmee wijkt het eiland af van veel andere gemeenten in de regio, waar vrouwen wel deel uitmaken van het dagelijks gemeentebestuur. Het onderwerp zorgt lokaal voor aandacht voor de samenstelling en vertegenwoordiging binnen het gemeentebestuur. In het duingebied bij het Middelduinpad, vlakbij strand Noord in Oudorp, brak woensdagmiddag brand uit. Door het droge weer en de ligging in natuurgebied werd snel opgeschaald. De brandweer wist het vuur gelukkig snel onder controle te krijgen en verdere uitbreiding kon worden voorkomen. De mogelijke komst van een McDonald's met McDrive in Oudertongen is een stap verder gekomen. De ontwerpvergunning ligt ter inzage en inwoners kunnen daarop reageren. Na deze procedure wordt duidelijk welke vervolgstappen nodig zijn voor de mogelijke komst van het restaurant. Burgemeester Ada Groteboer-Dubbelman van Goeree Overflakkee is de gast in het programma In Gesprek Met. In het interview vertelt zij over haar achtergrond, haar loopbaan in het openbaar bestuur en haar ervaringen als burgemeester van het eiland. Daarnaast gaat het gesprek over het contact met inwoners en de rol van een burgemeester in een veranderde tijd.
3: En ik snap als mensen ergens niet mee eens zijn. Dat mag ook, dat is ieders goed recht. Hè? Ja. Dat je ergens fundamenteel anders over denkt. Maar dat je dan meteen degene die anders daarover denkt doodwenst, dat vind ik zo'n rare, zo vergaande, ja.
2: Het interview laat niet alleen de bestuurder zien, maar ook de persoon achter het ambt. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze sociale media of de website omroeparchipel.nl.
1: De app is te downloaden in de Google Play of App Store.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

Martin Juno, Exwell en Grosso. Bij de Omroep Archipel. En dat is altijd zo vet, hè. Kijk, dit vind ik zo lekker. Ja, kan ik dat nog even laten horen? Ik denk het wel. Moet ik deze wel even stilzetten? Komt-ie, hè. Dat laatste stuk. Komt-ie. Hier zo. Dat. Woe! Dat is gewoon lekker. Alsof ze gewoon in zo'n zaal compleet helemaal leeg is aan het einde. Dat is toch geweldig. Nog één keer. Gewoon omdat het zo goed is. Daniel de Grosso, More Than You Know. Ja, lekker man. Lekker. Oké, zometeen rond... dat is eigenlijk over 5 minuten. We gaan nog 2 platen doen. Namelijk David Guetta en Alex Warren. Allereerst David Guetta en Lay Crazy What Love Can Do. Zometeen over 5 minuten. Terug naar toen. Terug naar 1970. We gaan weer opnieuw beginnen.

0: via de radio.
1: Ja, we zitten die veentjes nu, het kan ons niet verder hoor.
0: De app of de socials. Wij zijn altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

0: 1974. Jouw weekendstem, Barry White.
1: We got it together, didn't we?
0: You're the first, you're the last, you're my everything. Ja, en dit nummer, dat groeide uit tot een nummer wat de meest herkenbare soul- en disco-nummers van die tijd waren. De track die werd vooral in de Verenigde Koninkrijk een groot succes en bereikte eigenlijk de grootste regionen van de hitlijsten. Ook in Nederland wist het nummer toch echt wel veel airplay te genereren en het veroverde de plek in de hitparades. In diverse andere landen werd het lied regelmatig gedraaid op de radio. Bij een warme en diepe stem van Barry White, in de combinatie met de orkestrele soulgeluiden natuurlijk, zorgde het voor een tijdloze en romantische sfeer. Natuurlijk ook in breed publiek. En daar bleef het ook echt wel bij hangen. Ook bij Omroep Archipel draait hij nog wel eens mee. You're the last, everything. Barry White komt je kant op. Dit is You're the First.

Barry White en You're the First, the Last, My Everything. Jazeker. Nou, ik ben blij dat ik dat ben. We gaan door met muziek van... Ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen. Maar voor Jan. En voor mij natuurlijk ook wel een beetje. Gaan we muziek van Dua Lipa draaien. Ja, weet je wat het is? We zijn gewoon echt een topstation als Omroep Archipel zijn. Want alle platen van Dua Lipa hebben in de database zitten. Dat is nou echt fijn. Dua Lipa, of zoals Johan Derksen het zou zeggen. Dit is Lua Lipa.

Jordan, Joel, Corey en David Guetta bij de Thriller, Benson Thriller. Dat is ook een bijzondere naam, Benson Thriller. Dat is, nou goed, komt niet vaak voor. Zometeen in het tweede uur gaan we het onder andere met je hebben over... Ja, ja, daar komt het. Wereld Emoji Dag. Een YouTuber, YouTube die wint terrein. En er is een slang gevonden in de handbagage van de vrouw. Handbagage, dat klopt niet helemaal. Het is gevonden in de vrouwenondergoed. Ja, we kunnen het ook gewoon wel... Kijk, weet je wat het is? Dit is wel een beetje weird om te zeggen, dus let goed op. Het is gevonden in haar BH. Ja, dat stond ik ook van te kijken. Hoe past een slang in, nou goed, in je BH? Dat is best gek, best bijzonder. Muziek komt zo meteen je kant nog op van Ed Sheeran. Eyes closed. Ik hoop alleen niet dat je je oren sluit. Want we hebben zo meteen een interview met Joya van Goldfish. Die gaan me allerlei goede vragen stellen over Goldfish. Wat ze vanavond aan het doen zijn in het jailhouse. En wat je kan verwachten van de band. Dat en meer zometeen in de tweede uur van jouw weekendstem.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
4: Hey Frans.
3: Vervoersbedrijf HTM meldt dat er vanavond geen bussen meer rijden in en rond Den Haag vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Uit voorzorg worden alle bussen van de weg gehaald. HTM benadrukt dat het verhelpen van het mankement prioriteit heeft. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De staf komt overeen met de eis van het Frans Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. De strafzaak tegen Eteniet gaat door bij de rechtbank. Het bedrijf vroeg om verwijzing naar de Hoge Raad wegens verjaring, maar dit werd afgewezen. Het OM vervolgt Eteniet voor doodslag en dood door schuld na aangifte van het comité asbestslachtoffers. De zaak gaat verder met een regiezitting. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Frans, dankjewel.
5: Voetballen, Pluto Sport. Ja. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, jouw weekendstem.
4: En de muziek van Doja Cat. Lose my mind.

Wil jij jouw shout-out op de radio? DM je favoriete track en wie weet hoor je jezelf terug in de uitzending. Stuur hem via Instagram.

0: The Thing I Love. Je luistert naar Omroep Archipel.
1: En het is jouw vrijdagavond. Goedenavond.

0: Nee, dat bestaat niet.
1: Tweede uurtje, jouw weekendstem. Lekker dat je erbij bent. Het is de 17e van juli en het is 9 minuten over 8. Tot 9 uur ben ik bij je. Ja, en in deze show hebben we het al gehad in het eerste uur over nieuwe muziek van eigen bodem. Want Niels van de Groef en Davy Winkels hebben een plaat gelanceerd. Mezelf gevonden hebben we ze vorige week over gesproken. Vandaag is het artikel online gekomen. Die kan je rustig terug checken op omroeparchipel.nl. Of natuurlijk via onze app. Die is te downloaden in de Google Play of App Store. Het is vandaag trouwens ook Wereld Emoji Dag. Weet je wel, die emojis die je op je telefoon hebt, die je dan in je Snap hebt staan of via WhatsApp stuurt. Hè? Die emojis ga ik je zo meteen bijpraten. En we hebben een interview met Goldfish. Ja, je zal ze ongetwijfeld wel kennen. Dit is dus de kickstart van je weekend. Natuurlijk de lekkerste muziek en de leukste verhalen. En die leukste verhalen die komen vanavond vanuit het Jailhouse, want vanavond heeft jongerenband Goldfish hun eigen muziekevenement in poppodium het Jailhouse. Want Jailhouse dus. Goldfish doet heel erg veel, ook op de Vlakese dagen hebben gestaan. Ja, en wat is Goldfish nou precies, Georgia?
2: Nou, Goldfish is een jongerenband die ieder jaar leuke covers instudeert om die vervolgens te spelen op, bijvoorbeeld dus de Vlakese dagen. En wat ook een leuk feitje is dat toen de tijd dat het werd opgericht, is het opgericht door Arwin. Dat is een ICT-medewerker van het RGO College. En daar zijn ze eigenlijk uiteindelijk mee verder gegaan in Jailhouse. En daar is dus de band voor jongeren uitgekomen.
1: Gaaf, super gaaf. Nou, ik zei het net al op de Vlakese dagen. Mocht je dat artikel niet hebben gelezen, ja, aan de andere kant van de radio, kan je die altijd terugchecken via omroeparchipel.nl. Yeah. Hebben een video over gemaakt. Kan je rustig terugchecken, ook op TikTok. Maar wat maakt Goldfish nou anders dan andere bands op het eiland?
2: Nou, wat Goldfish eigenlijk anders maakt dan andere bands, is dat de meeste bands hebben natuurlijk een vaste gitarist, een vaste drummer enzovoort. Maar Goldfish roleert daar dus eigenlijk best wel veel in. Ik bedoel, we hebben een drummer, maar die doet ook sommige gitaarpartijen. Een zanger, die doet keys. Dus wat dat betreft zit er eigenlijk best wel veel variatie in. Wat het eigenlijk ook anders maakt is, er gaan natuurlijk ook steeds mensen weg en er komen weer nieuwe mensen bij.
1: Ja, ja.
2: En wat eigenlijk ook het doel van Goldfish is, dat ze jongeren helpen verder ontwikkelen in de muziek, maar ook eigen ontwikkeling, zeg maar. En dat doen andere bands natuurlijk ook niet. Dus ik denk dat het in dat opzicht dat eigenlijk wel anders maakt dan andere bands.
1: Ja, je zegt jongeren. Hoe oud ben jij als ik vragen mag?
2: Ik zelf ben 19. Ja.
1: Nou, je bent 19. Valt nog net onder de jongeren.
2: Jazeker.
1: Maar jij zegt, er gaan mensen weg, er komen mensen bij. Hoe lang zit je al in deze band?
2: Dit is nu mijn tweede seizoen, ja.
1: Oké. Okay. En een seizoen bestaat uit jaren dan, denk ik?
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon van een beetje, begint schooljaar. Dus in september begint het. En een beetje juli, we hebben nou ons eigen evenement. En daarna is het eigenlijk klaar voor het seizoen, zeg maar.
1: Ja, precies. Want jij zegt het schooljaar. Jij zit nog op school dus?
2: Ja.
1: Op de RGO?
2: Ik ben afgestudeerd. Maar ik ga weer verder, inderdaad.
1: Ja. En muziek kan heel veel betekenen, ook voor jou waarschijnlijk. Wat betekent het voor jou en Goldfish?
2: Ik denk dat het voor ons voornamelijk echt plezier maken betekent.
1: Ja.
2: Dat is voor Goldfish en ook voor mij eigenlijk wel het belangrijkste.
1: Ja, zeker. Muziek staat centraal. Natuurlijk bij een band, kan ook niet anders.
2: Zeker.
1: Jullie organiseren je eigen event, dus doe je dat met de hele band alles in één keer? Of is daar een aparte tak voor?
2: Nee, in principe, we doen het wel met z'n allen, zover mogelijk is. Ja. We doen eigenlijk de dag zelf, versieren we eigenlijk met de mensen die dag zelf, versieren we eigenlijk met de mensen die kunnen van de band.

0: Zeker, ja, ja.
1: Nou, genoeg te doen dus. Waarom moeten de jongeren nou echt langskomen vanavond? Want jullie show is rond een uurtje of 11, toch?
0: Kwart over 11, ja.
1: Oh, okay. Kwart over 11. Waarom moeten jongeren nou langskomen bij jullie?
0: Ja, omdat het gewoon superleuk is natuurlijk. Nee, ik vind dat je gewoon echt langs moet komen. Omdat stel, je wilt misschien voor volgend seizoen auditie doen. Je kan gewoon heel erg al meekrijgen met hoe het eigenlijk gaat op zo'n avond. En ook tijdens het repeteren. Mm-hmm. Je ziet gewoon echt hoe het... hoe mensen het werk gaan instrumentaal en hoe het de samenwerking gaat in een band. En nou ja, het is gewoon vooral eigenlijk best wel interessant om te zien, vind ik dan.
1: Ja, zeker. Waar kijk jij het? Je zegt het is wel interessant allemaal. Waar kijk jij zelf dan het meest naar uit?
0: Ik zelf kijk het meeste uit naar bijvoorbeeld de Vlekkese dagen en ons eigen evenement. Dat is wel iets, dat vind ik wel het toppunt van alles eigenlijk.
1: Zeker. Vlekkese dagen was ook heel goed bevallen, denk ik, toch?
0: Ja, zeker. Ja, was heel leuk, ja.
1: Hey, er stonden een aantal dingen op het programma bij jullie. Kunnen jullie iets meer vertellen over Black Velvet, wat dat precies inhoudt?
0: Zeker. Ja, Black Velvet dat bestaat uit een groepje meiden die toevallig ook in Goldfish zitten. Die band is gewoon echt heel geweldig. Die meiden weten echt precies wat ze moeten met hun instrumenten. En ze zijn ook gewoon superleuk om naar te kijken. Je ziet echt de vriendschap als ze aan het spelen zijn samen. Die zie je gewoon echt samenkomen, zeg maar. Ze doen ook gewoon covers. We hebben nog geen eigen muziek zover weet. Maar nee. Ze zijn nu ook vooral een coverbandje.
1: Ja. En Goldfish bestaat dus uiteindelijk uit verschillende bands binnen Goldfish? Of?
0: Eigenlijk wel. Je hebt heel veel mensen die vanuit Goldfish eigenlijk eigen bandjes gaan starten. En ja. Dan ontwikkelen ze zichzelf daar weer verder in. En dat is dat eigenlijk.
1: Over ontwikkelen gesproken. De Nothing, hè, dat bestaat uit vooral oude leden. Ja, hoe voelt dat om die weer terug op het podium te zien?
0: Ja, ontzettend gaaf natuurlijk. Het is echt best wel gaaf om te zien hoe mensen zich na Goldfish... tijdens Goldfish kan dus ook. Maar na Goldfish is het vooral gewoon heel gaaf om te zien... hoe mensen zich verder ontwikkelen eigenlijk...
1: Ja, zeker. Dat is mooi. Nou, dat bestaat dus ook weer uit die ontwikkeling. Hè? Oude mensen even terughalen bij zo'n leuk evenement.
0: Ja, zeker.
1: Jullie doen ook mee...
0: Die ouwetjes moeten we ook even aandacht geven.
1: zeker. 100%. We houden de flow erin. Muziek nu van Goldfish. Jullie hebben een plaat gemaakt. Girl with One Eye. Ik weet niet of ik dat aan jou kan vragen. Maar dat was onderdeel van het project, toch? Of niet?
0: Nee, niet dat ik weet.
1: Ik zeg hier de Andaard project. Dus ik denk dat het zal er wel mee te maken hebben.
0: Oh nee, wij zijn met Goldfish niet echt bezig met eigen muziek. Nee, het is vooral koffers wat wij doen.
1: Dan is het een koffer, denk ik. Dat zou zomaar kunnen. Nou goed, ik kom zo meteen bij je terug met nog veel meer. We gaan veel dieper op jullie in nog. Bijvoorbeeld hoe mensen zich kunnen aanmelden. Dat zo meteen na de muziek van Goldfish. Yes.

0: Goldfish en The Girl with One Eye bij Omroep Archipel. Ja, en we hebben natuurlijk een interview met Georgia natuurlijk over Goldfish en wat Goldfish vanavond gaat doen. Maar buiten dat zoekt Goldfish ook nieuwe leden. En wie kan zich eigenlijk allemaal aanmelden?
1: Nou ja, iedereen, elke jongere tussen de 12 en de 20, die een instrument bespeelt, bijvoorbeeld drums en bas, die zoeken we nu wel.
0: Ja.
1: Maar die ook kan zingen, die zijn natuurlijk echt van harte welkom bij ons in de band.
0: Ja, nee, je zegt net kort, tussen de 12 en 20 jaar, jij bent 19, ga je dan binnenkort stoppen? Of hoe moet ik het zien?
1: Nou, in principe kan ik volgend seizoen nog meedoen. Omdat ik dan gewoon precies op de 20 zit natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, we zijn er niet heel moeilijk mee. Maar over het algemeen gaan mensen wel rond 22, 23 dat ze dan een beetje weggaan, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. Dus we zijn er niet per se heel consequent op. Maar we hebben wel liever tussen de 12 en de 20, zeg maar.
0: Ja, precies. Precies. Je zegt net, we zoeken mensen die bijvoorbeeld drummen. Moet je echt al supergoed zijn? Of er valt ook nog wat te leren, toch, denk ik?
1: Ja, zeker. Er is altijd ruimte om te leren. Tuurlijk moet je wel een klein beetje de basis kennen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar je hoeft echt niet goed te zijn, nee.
0: Nee. Nee, en voor de mensen die het interessant vinden, hoe ziet zo'n repetitieavond eruit? Dat is ook wel leuk.
1: Jazeker. Meestal gaan om 7 uur gaan de deuren open. En dan proberen we altijd iedereen rond 7:15 binnen te krijgen. Maar dat lukt niet altijd. We hebben er een paar bij die willen ook nog wel eens later komen. Maar dat geeft niks. En dan meestal rond 7:30 beginnen we met oefenen. En dat duurt dan meestal tot een uurtje of 9:45. En dan om 9:45 bespreken we eigenlijk zo van, joh, wat ging er goed, wat ging er niet goed, waar kunnen we aan werken met z'n allen. En daarna doen we eigenlijk gewoon weer met z'n allen afbouwen. En dan is de avond er eigenlijk alweer, zit die avond er alweer op.
0: Zit die avond er alweer op en dan vlogen de uren voorbij.
1: Ja, zeker. Dat gaat heel snel.
0: Wat zou je tegen mensen zeggen die nog een beetje twijfelen om zich aan te melden?
1: Ja, gewoon doen. Ik twijfelde ook heel erg. Maar vooral mijn ouders en mijn toenmalige docent hebben me echt gepusht om auditie te doen.
0: Gepusht? Oh,
1: gepusht, ja. Want ze dachten dat het echt iets best wel goed zou zijn voor mij, zeg maar. En dat hebben ze ook echt gelijk in gehad. Want ik denk dat auditie doen voor Goldfish wel echt de beste beslissing in mijn leven is geweest.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik zou zeggen is gewoon doen. Weet je, natuurlijk is het in het begin best wel spannend en best wel eng. Maar je krijgt echt support van alle kanten. Van vrienden, de bandleden, coaches. Dus daar hoef je echt geen druk om te maken.
0: Oké. Okay. Door naar de snelle keuzes. En dit vind ik persoonlijk altijd het leukste. Ja. Als je nou mocht kiezen, hè? Een festival of een kleine zaal?
1: Kleine zaal, ja.
0: En waarom een kleine zaal?
1: Omdat het voelt wat intiemer, zeg maar. Dus je bent wat meer met de mensen bezig die in het publiek staan, zeg maar. Op een festival is dat net wat moeilijker, omdat het echt heel groot is, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Hey, covers spelen of eigen muziek?
1: Oeh, die is al lastig. Ik zou voor nu zeggen covers spelen.
0: Ja.
1: Want eigen muziek vind ik persoonlijk best wel moeilijk om te maken. Maar ik zou zeggen covers.
0: Oké. Okay. Overdag repeteren of het liefste 's avonds?
1: 's avonds. 100%. Dat is echt een soort vibe of zo met het repeteren. Dat 's avonds is altijd het beste.
0: Ja,
1: ja, goede ja, sfeer ja, inderdaad.
0: Ja, ja. Hey, een gitaar solo of drums solo?
1: Gitaar solo.
0: Speel je zelf gitaar?
1: Nee, ik ben het wel aan het oefenen, maar het gaat nog niet zo heel goed.
0: Maar, dat moet je niet zeggen. Je moet gewoon zeggen dat het supergoed gaat.
1: Ja, nee, het gaat supergoed. Nee. nee, maar ik vind gitaarsolo is wel het gaafste wat je kan hebben eigenlijk.
0: Ja, ja, er zit een dikke sound achter.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en als je nou mocht kiezen, hè, Spotify playlist of live repeteren?
1: Live repeteren, sowieso, ja.
0: Ja, toch, dat blijft het leukste. Ik wens jullie heel veel succes vanavond.
1: Ja, dankjewel. Dat gaat goed komen.
0: Ik zou zeggen, stuur
1: jullie bedankt voor het interview.
0: Ja, tuurlijk. Geen probleem. Lokale artiesten, dat moeten we een podium bieden, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik zou zeggen, als jullie klaar zijn, stuur een foto of iets of een beetje informatie wat jullie van vanavond vonden. En dan maken wij weer een goed bericht van.
1: Gaan we zeker doen. Komt helemaal goed.
0: Super, super. Gaan wij door met muziek van Criss Cross Amsterdam. The Boy and the Next Door. Dit is Whatever op de streek.

0: eiland altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Arjan zit hier en hij praat je bij.
2: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. Een motorrijder is donderdag gewond geraakt bij een ongeval op de N59 bij Oude Tongen. Rond 11 uur in de ochtend kwam de bestuurder in botsing met een ree die de weg overstak. De motorrijder is na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. Het incident zorgde tijdelijk voor overlast op de weg. Weggebruikers worden opgeroepen extra alert te zijn op overstekend wild, vooral op wegen langs natuurgebieden. Goeree Overflakkee heeft sinds juni een nieuw college van burgemeester en wethouders. Opvallend is dat alle 5 wethouders mannen zijn. Daarmee wijkt het eiland af van veel andere gemeenten in de regio, waar vrouwen wel deel uitmaken van het dagelijks gemeentebestuur. Het onderwerp zorgt lokaal voor aandacht voor de samenstelling en vertegenwoordiging binnen het gemeentebestuur. In het duingebied bij het Middelduinpad, vlakbij strand Noord in Oudorp, brak woensdagmiddag brand uit. Door het droge weer en de ligging in natuurgebied werd snel opgeschaald. De brandweer wist het vuur gelukkig snel onder controle te krijgen en verdere uitbreiding kon worden voorkomen. De mogelijke komst van een McDonald's met McDrive in Oude Tongen is een stap verder gekomen. De ontwerpvergunning ligt ter inzage en inwoners kunnen daarop reageren. Na deze procedure wordt duidelijk welke vervolgstappen nodig zijn voor de mogelijke komst van het restaurant. Burgemeester Ada Groteboer-Dubbelman van Goeree Overflakkee is de gast in het programma In Gesprek Met. In het interview vertelt zij over haar achtergrond, haar loopbaan in het openbaar bestuur en haar ervaringen als burgemeester van het eiland. Daarnaast gaat het gesprek over het contact met inwoners en de rol van een burgemeester in een veranderde tijd.
3: En ik snap als mensen ergens niet mee eens zijn. Dat mag ook, dat is ieders goed recht. Hè? Ja. Dat je ergens fundamenteel anders over denkt. Maar dat je dan meteen degene die anders daarover denkt doodwenst, dat vind ik zo'n rare, zo vergaande, ja.
2: Het interview laat niet alleen de bestuurder zien, maar ook de persoon achter het ambt. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze sociale media of de website omroeparchipel.nl.
1: De app is te downloaden in de Google Play of App Store.
4: Hitgarantie tot in je woofers en je tweeters. Jouw weekendstem.

check. En het is vandaag Wereld Emoji Dag. En dan zou je wel denken, hè? 17 juli en eigenlijk best een random datum, hè? Vandaag is het Wereld Emoji Dag. Het is echt zo. Die kleine gezichtjes en de hartjes random. Die je gewoon eigenlijk elke dag gebruikt, hè? Maar waarom nou precies de 17e van juli? Dat komt door de kalender emoji op iPhones. Er staat namelijk standaard die datum op. Dat is best grappig, want die emoji is zijn eigen, feestdag eigenlijk bepaald. Hè? Dat is best bijzonder. Maar zo meer, het emojidag bestaat sinds 2014 en wordt gevierd omdat miljarden mensen elke dag emojis gebruiken. Ja, of je nou een lach-emoji naar je vrienden stuurt of een duim naar je ouders, je gebruikt ze waarschijnlijk allemaal wel vaker dan je denkt. Het is echt geen grapje, want ja, het is echt zo. 17 juli, check maar trouwens gewoon nu letterlijk op je iPhone, als je een iPhone hebt. Ga naar de kalender-emoji en het is gewoon letterlijk de, het staat 17 juli. Het is niet zo dat er morgen 18 juli staat. Dat is geen grapje. Dat is gewoon niet zo. Eerlijk is eerlijk. Soms zeggen emojis gewoon meer dan woorden. Behalve als het alleen een duimpje is. Dan weet je nog steeds niet zeker wat je nou bedoelt. Hè, als dat je dan gestuurd wordt. Dus welke emoji gebruik jij het meeste vandaag? Is ook wel lachen trouwens. Ik ga het een keer doen. Een hele dag alleen maar met emojis appen. Dus stel iemand vraagt, hoe laat ga je eten? Er bestaan natuurlijk klok-emojis, dus kan je gewoon je klok-emojis sturen. Nou, hoe grappig is dat? Ga door met Rixon. Me and my broken heart.

0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dit is jouw weekendstem op de streekomroep van Goeree Overflakkee. Yeah, yeah. Tot 9 uur.
0: We zijn er
1: dit
0: zeker.
1: Dit is jouw weekendstem.
0: Oké, dan. Ja, we zijn er zeker weten tot 9 uur, want we hebben natuurlijk nog de weekend minimix. Ik ga het antwoord van Zingham zelf nog geven. Maar er is echt bijzonder nieuws, want er is een slang als BH gevonden. Op een vliegveld kregen beveiligers een bijzondere verrassing. Een vrouw probeerde een slang mee te nemen het vliegtuig in. Het dier zat verstopt achter haar t-shirt in de BH. Tijdens de controle werd de koningspython ontdekt. En hij mocht gelukkig niet mee op reis. Best wel bijzonder. De vrouw die zei dat, ze de slang had gevonden. Maar de beveiligers geloofden dat niet. Echt? Ja. Je zou maar dat verhaal verzinnen, dat je een slang vindt of zo. Ja, het is echt gek. Maar die slang die kreeg een veilige plek in een opvang. Een tip, volgende keer als je nou een vlucht neemt, hè, neem dan gewoon een tandenborstel mee in plaats van een slang. Dat is echt iets meer normaal dan een slang. Zometeen zing hem zelf maar over. Ja, het antwoord van zing hem zelf maar. Eerst natuurlijk nog een weekend minimix. Na Derta La Huerta, Luis Fonsi en Yara Nicky Jam.

0: Qué bien te ves.
1: We doen even een andere layout. We gaan namelijk naar Zingen Mezelf, maar nu al. Normaal doen we dat op het einde, zometeen de Weekend Minimix.
2: Herken jij het weggelaten woord? Geef het door en word de weekendster. Dit is Zing Hem Zelf Maar.
1: Zing Hem Zelf Maar. Ik heb een geweldig veel antwoorden gekregen. Het ging namelijk om Tonight. Hè. Tonight, Joey, jij mag hem... nou goed, voor de volgende keer, Joey Grimmis. Jij mag hem voor de volgende keer mag jij je antwoord doorsturen naar Omroep Archipel. Mag je ook zelf één maken. Dat kan je doorgeven via 0187-682-630 of onze Instagram.
2: Dit is Zing Hem Zelf Maar.

In deze show over natuurlijk goldfish. Die hebben een poning gewoon geboden voor een interview. We hebben slangen als handbagage gehad. Wat we nog meer hebben gehad, we hadden het natuurlijk over dat de Wereld Emoji Dag vandaag is. Muzieknieuws uit Middelharnis en Oude Tongen. En dat was het. We gingen terug naar 1974. Barry White en You're the Last, the Last, the First and My Everything. Door naar DJ Elroy. Dan gaat hem weer aan elkaar mixen. Mini Meek en Mix. Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers en bleek ook bij andere bussen aanwezig. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd na de ontdekking van een drugslab in een pand. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden, met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Er wordt vanavond besloten of de bussen morgen weer rijden. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaanse man die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De politie onderzoekt of hij hulp van binnenuit kreeg. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd vanwege een ontdekt drugslab. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de chemicaliën. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. 6 blushelikopters zijn ingezet. De oorzaak is nog onbekend. Een brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar. Ongeveer 90.000 Nederlanders hebben langdurige klachten na corona. De centra onderzoeken mogelijke behandelingen in 6 steden. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagrom. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9:00 ochtends plaats en bedolf meer dan 10 gebouwen. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, de late avond.

0: Wat een lekker antiek nummer, toch? Om de show mee te beginnen. Petula Clark. Ze was wereldberoemd in de jaren 60 en 70. En dit was een van haar grootste hits. Dus daarom hier in de show. This is my song.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer een beetje masseren vandaag. Niet vertroetelen, masseren. Gewoon zo net voor het slapen gaan. Met heerlijke muziek. En dat niet alleen, ik heb ook een paar leuke onderwerpen. Onze razende verslaggever, Jeroen van Gent namelijk, die ging de provincie in, maar deze keer de provincie Zeeuws-Vlaanderen. En hij vroeg aan de mensen daar, bent u tevreden hier in Zeeuws-Vlaanderen? Is dat leuk? Zeker in het licht van de discussie over de kerncentrales. Nou, we gaan het straks horen. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het rijpaard. En het Dordrechtse museum heeft iets heel bijzonders in de aanbieding. Dus daar gaan we het ook over hebben. Ze ontvangt een bijzondere schenking. En wat heeft het museum gekregen? Het wordt allemaal uit de doeken gedaan hier in deze mooie aflevering van de Late Avond. Dus blijf bij ons.

0: Wat een prachtig nummer was dat. Je hoorde Far Corporation en Stairway to Heaven. En daarvoor Ray Conniff en zijn singers samen in Harmony. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Onze verslaggever bewoog zich door de straten van Zeeuws-Vlaanderen deze zomer. En hoe bevalt dat om daar te wonen? Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen? De mensen daar waren daar best wel enthousiast over. Luister mee naar een mooi vakantiegebied in ons eigen Nederland.
1: Goedemiddag. Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen?
2: Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen.
1: Mag ik u wat vragen voor het omroep ZVL dan heel even kort over Zeeuws-Vlaanderen? Voor de grap, zomaar even.
2: Heel kort dan.
1: Oké.
2: Ja, want het is nou even droog en ik moet nog naar het fietsen.
1: Ja, ik begrijp het. Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
2: Ik ben zeker tevreden in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Hoe doet u dat?
2: Genieten van de vrije tijd die ik nu heb. Altijd gewerkt hier in Zeeuws-Vlaanderen. Geboren in Hulst, gewerkt in Terneuzen op twee locaties. En mijn vrouw ook. En we hebben het naar ons zin, nou met pensioen. En je moet de dingen pakken zoals ze komen.
3: Ja, ik ben tevreden in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Ja. Ja. En waar ligt dat aan?
3: Nou, omdat het hier nog rustig is en ja, je kunt hier heerlijk van de natuur genieten. Goed fietsen, mooie fietspaden hebben we hier, dus ja. Dus, ja, ja.
1: U fietst dan dus?
3: Ja, ik fiets nog. Niet van die hele grote afstanden meer, dat heb ik gedaan, maar nu niet meer. Nee, nee.
1: Mag ik even kort wat vragen over Zeeuws-Vlaanderen, zo kort voor de radio? Omroep ZVL?
4: Ik ben wel met de taxi hier.
1: Oh, ja, mag het even een paar minuten?
4: Een paar minuten is veel, want ik moet naar de klant.
1: Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
4: Jazeker, ik ben geboren en getogen in Terneuzen, dus het bevalt me goed hier. Ja.
5: Ja, ik ben wel tevreden in Zeeuws-Vlaanderen. Ik woon er al mijn hele leven, dus ja.
1: Dan heeft u een goed overzicht, ja. Als je het vergelijkt met vroeger, is het nog, ja.
5: Nee, als ik heel eerlijk ben, ik ben nu net eventjes geweest te shoppen, maar zoveel winkels zijn er niet meer. Het is echt heel veel leegstand en dat vind ik echt jammer.
1: Wat zou eraan gedaan kunnen worden? De Noordstraat vooral, zag ik.
5: Ja, klopt. Nou,
1: gedaan kunnen worden? De Noordstraat vooral, zag ik.
5: Ja, klopt. Nou,

0: Maar zoals het er nu is, worden er alleen maar appartementen uit de grond gestampt en winkels blijven weg. Dus dat is ook niet goed natuurlijk.
1: Ik mist wel een beetje het oude neuzen, zeg maar, zoals het vroeger was met die schepen hier, die hier doorheen varen. Dat, ja, dat is een beetje nostalgie misschien, maar dat is wat ik mis. Ja.
2: De schepen kon zien.
1: Ja, precies. Dan had je altijd de reuring hier. En dat was, ja. Als kind ben ik natuurlijk hier opgegroeid met die bruggen en al. Nou, dat was fantastisch.
2: Komt u uit Zuid-Vlaanderen?
3: Ja.
2: Ja, gelukkig. Ik wil wat vragen over Zuid-Vlaanderen. Mag dat eventjes zo tussendoor?
3: Dat mag, hoor.
2: Ja? De vraag is, bent u tevreden in Zuid-Vlaanderen?
4: Ik ben heel tevreden in Zuid-Vlaanderen.
3: Alleen nog de winkels vind ik...
4: Dat vind ik
3: veel achteruit gaan.
2: Ja.
3: Veel op mijn mensen.
4: En Aqua, we komen van Axel.
3: Ja.
4: En er is eigenlijk niks meer...
3: Pas supermarkten
4: hebben we nog.
2: Ook geen, er gaan ook meer winkels dicht of zijn ze al dicht in Axel?
4: Die zijn al dicht.
2: Die zijn al dicht.
3: Ah, hier in de Noordstraat.
2: Ja, ik zie het.
4: Ja, ook. Ja. En dit dan zien ze er dan nog. Voor kleding en zo.
2: Ja.
4: Maar dat is heel weinig.
2: Dus u komt hier naartoe waarschijnlijk dan? Om een beetje...
4: Aan kracht waar noorden, hè, dan komt het naar de neus, ja.
2: Ja.
5: En er zijn wat dingen die of natuurlijk wel vraagtekens opwerpen. Het nieuwe bestuur van de gemeente Terneuzen, gaat het allemaal wel zoals je wil? Ben je het eens met alle zaken die ze voor ogen hebben? Zoals bijvoorbeeld het asielzoekerscentrum en zo, maar...
2: Kunt u daar nog iets over zeggen of wilt u dat liever niet doen? Kan ook, hoor.
5: Nee, maar goed, er zijn de meningen over verdeeld. Hè. Je kiest voor een bepaalde partij en zij die er wel of niet voor. Ja, dat is jouw keuze, dus we bepalen het allemaal samen. Hè?
2: Ja. Ben jij tevreden in Zuid-Vlaanderen?
6: Ja, ik ben tevreden in Zuid-Vlaanderen.
2: En waarom dan?
6: Het is een leuke stad. Heel veel mensen. Leuk, mooie gebieden.
2: Nou, als je het vergelijkt met andere steden, springt dit eruit dan, Terneuzen?
6: Er zijn ook leuke andere steden die veel leuker zijn, maar Terneuzen is ook best wel leuk.
2: Maar dan de tevreden een stukje. Uw gezicht straalt helemaal, ja.
0: Ja, nee, ik vind het echt superleuk om hier te wonen. Wat ik al zei, ik woon hier al mijn hele leven. En ik woon best wel wat centraal, vlakbij, ik woon in Sint-Lippenspolder. Dus je hebt de kreek en je hebt de zeedijk, je kan lekker wandelen en allemaal zulke dingen.
2: Ja.
0: Lekker de polder in fietsen en zo. Super, ja.
2: Bent u tevreden in Zuid-Vlaanderen?
7: Ja, natuurlijk. Ik ben een echte ziel. Ik ben een echte stoepverschieter, dus ja.
2: En wat?
7: Nou, makkelijk. Een echte stoepverschieter.
2: Een stoepverschieter? Ik kom op de
7: Ik ben een echte stroopje lekker.
2: Wat is dat nou weer?
7: Ja, dan ben je zaalplanner, hè. En het Terneuzenaar is een stoepverschieter.
2: Oké.
7: Okay. Ja, ik woon hier al van mijn 22e jaar in Terneuzen, dus ja.
2: Oh. Hè?
7: Wist je dat niet?
2: Nee, maar nu wel. En dan kan ik vragen, wat is nou... Bent u tevreden in Zuid-Vlaanderen?
7: Ja, natuurlijk, ja. Ja. Ja. ILV.
2: U zou niet zomaar weggaan?
7: Nee, dat moet me niet geloven. Nee. Maar in de Walgen in Zuid-Beveland, dat moet me niet geloven.
2: Ja.
7: Aan hier is hier Vlaanderen, ja.
4: Verder woon ik er heel graag.
3: Ja.
4: En het is lekker rustig.
2: Ja. Kijk.
4: Ja.
2: Dat bedoel ik.
4: Absoluut. Ja. Daar ben ik heel tevreden over.
2: Het is niet zo dat...
4: Goede buren.
2: Goede buren.
3: Ja, maar ik ook.
4: Ja, absoluut.
2: Heel belangrijk. Maar u zijn rustig. Er zijn mensen die houden van drukte.
4: Ja. Wij zijn rustig. Ja, wij zijn rustig.
2: Hartstikke goed.
3: ik was van druk, toch? Dat heeft hij niet.
4: Ja, ik hou wel van de gezelligheid. Ja. En weet ik veel wat allemaal, dat wel. Ja, bijvoorbeeld in de Noordstraat en in Akslijn nog zo'n tentje daar.
3: Ja.
4: De krakeling eet dat.
3: Ja.
4: Ja, en daar hang ik wel zaterdagsmiddags een keer naartoe. Er zitten altijd bekenden.
2: Gelukkig.
4: En al, dat is echt wel super gezellig.
2: Dat functioneert.
3: Ja.
2: Dat is leuk.
4: Dat functioneert. En dat functioneert heel goed.
3: Ja.
4: Ja,
2: heel duidelijk. Ja, dan ga ik u nu langer ophouden. Hartstikke bedankt.
4: Dan gaan we nog een stukje fietsen.
2: Okay. Dus dan moet u maar eens kijken. Dan moet u maar eens kijken. Maar hartstikke bedankt voor de reactie.
4: We rijden ook elektrisch, hè? Dus we moeten ook klaar.
2: Ja, aan de kerncentrale even. Dank u wel, hè. Ja. Dank u.
4: Dag.

Je zou zeggen, wat een dode boel, Le Feu Morte, van Yves Montand. Maar het was natuurlijk een prachtig lied met een mooi saxofoon. Verder hoorde je José Feliciano en Rain, speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn mooie reportage vanuit Zeeuws-Vlaanderen vandaag. Zometeen over een paar minuten een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het rijpaard. Wat zou hij daar nu weer van vinden? Je hoort het na de Radios and Teardrops.

Het rijpaard. Opgestookt door vroege vogels, door de kleurige folders van Staatsbosbeheer aangelokt, belanden elke zondag weer duizenden mensen in de natuur. Op het parkeerterrein van de natuur wagen ze zich verwachtingsvol naar buiten. Dat wordt genieten. Maar hoe? Hoe doe je dat ook weer, genieten in de natuur? Gelukkig heeft Staatsbosbeheer de natuur van een gebruiksaanwijzing voorzien. Routes, rondwandelingen. Het aantal kilometers staat erbij, voor minder intelligente natuurliefhebbers in wandeltijd vertaald, zodat het liefhebben geen seconde te lang hoeft te duren en het genot binnen de perken blijft. De ene route gaat hierheen, de andere daarheen, maar alle hebben ze één ding gemeen: je keert op je uitgangspunt terug. Van de natuur genieten, daar schiet je geen meter mee op. Geniet daarom per fiets. Dat gaat in ieder geval sneller. Zeker met een goede fietskaart. Daarmee kun je van A naar B of van B naar C. Met een slechte fietskaart kun je alleen van A naar A of van B naar B. Rondjes rijden. Recreatie. Slechte fietskaarten worden dan ook veel verkocht, want in de zinloosheid vindt de recreatie haar diepste vervulling. Vaak is dat de recreanten aan te zien. Het kan ook per paard. Weinig dieren zijn zozeer voor rondjes geschikt als dit. Ruiterroutes beschrijven concentrische cirkels rondom het hart van hippies Nederland, het meest compacte ruiterpad, de manege. Nergens volvoeren zoveel paarden hun rondjes van A naar A naar A naar A als in de manege, in de hoop dat de ruiter nu eindelijk eens duizelig of misselijk wordt. Maar dat wordt hij niet. Hij geniet. Er bestaan allerlei wegen tot het geluk, maar dit is zeker een van de merkwaardigste. Op ruiterpaden is hetzelfde verschijnsel waar te nemen als in kerken en autobussen. Vrouwen zijn er in de meerderheid. Op fietspaden daarentegen zie je voornamelijk mannen langs racen. Zo is wat als scheiding van de verkeerssoorten was bedoeld op een scheiding van de geslachten uitgedraaid. Voor een deel komt dit ongetwijfeld voort uit liefde. Veel vrouwen raken eerst op een paard en daarna pas op een man verliefd. En er zijn er die hun eerste liefde trouwer blijven dan hun tweede. Een andere verklaring dringt zich aan je op als je veel achter vrouwen op racefietsen aanrijdt. Vanuit het achtervolgersperspectief rijzen enorme konten op. Bergen vlees balanceren op een miniem racezadeltje dat soms in het geheel niet meer is terug te vinden. Opgeslokt als een theepotje door een theemuts bevindt het zich dan ergens in het vlees waar het vast weinig goeds doet. Racefietszadels zijn nu eenmaal niet voor een vrouw gemaakt. In verband met zwangerschap en geboorte is het bekken van een vrouw er te breed voor. Waar een kinderhoofd doorheen kan, ondervindt een fietszadeltje weinig belemmeringen. Mannen mogen dan meer last hebben van longkanker, jicht, aderverkalking en hartkwalen. Vrouwen lijden veel meer zadelpijn. Tenminste op een fiets. Verstandige vrouwen stulpen hun zitvlees uit over een paardenrug.

Italiaanse power, zou je kunnen zeggen, van Adriano Celentano. Confessa. Wat een prachtig lied is dat. En ook een mooi sfeerbeeld van Willeke Alberti uit 1975. Je hoorde van haar telkens weer. Over een paar minuten gaan we praten met Sander Pauwberg. Sander is conservator oude kunst in het Dordrecht Museum. En ze hebben een heel bijzonder geschenk gehad. Wat het geschenk is, dat hoor je zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Maar zover zijn we nog niet. Eerst nog Elton John en Blue Eyes.

0: Het Dordrecht Museum ontvangt een bijzondere schenking. Wat die schenking is, dat ga ik vragen aan Sander Parelberg. Hij is van het museum en in de uitzending. Ja, jullie hebben een bijzondere schenking gekregen. Blij mee?
1: Ja, ontzettend blij. Dit is echt heel erg leuk om mee te maken. En ook om op deze manier eigenlijk samen te werken met verzamelaars. Want deze schilderijen hebben we echt te danken aan Jan Bart Evenboer. En het is echt aan zijn kordate handelen te danken dat die, nou ja, eigenlijk weer teruggekomen zijn naar Dordrecht, waar ze ooit gemaakt zijn in de 17e eeuw.
0: Ja, want waren ze verspreid over de hele wereld?
1: Nou, het gaat om twee schilders die eigenlijk niet zo bekend zijn, maar wel heel kundig zijn. Hele goede meesters uit de 17e eeuw die in Dordrecht werkzaam waren. En er is eigenlijk maar een handjevol schilderijen van die beide schilders bekend. Mm-hmm. Het gaat dan om Cornelis Tegelberg. Dat is een landschapsschilder. En die is vooral interessant omdat hij eigenlijk tegelijkertijd met Albert Cuyp, en dat is natuurlijk de beroemdste kunstenaar uit Dordrecht, was hij werkzaam. Hij was 1 jaar ouder. En we hebben het vermoeden, en dat wordt nu eigenlijk bevestigd door deze schenking, het schilderij wat we gekregen hebben, dat Albert Cuyp echt naar zijn werk gekeken heeft en van hem geleerd heeft. En dat ze eigenlijk elkaar beïnvloed hebben. Het is een prachtig heuvelachtig landschap met paarden en een figuurtje wat op de voorgrond zit en bomen op de achtergrond. Een boerderijtje, dus een schilderij waar je eindeloos naar kan kijken en je ogen doorheen kan laten ronddwalen. En ja, er zijn maar een paar schilderijen van deze Tegelberg bekend. En er kwam er dus eentje op een veiling in Duitsland ergens. Ja, wij als museum kunnen wij niet alles kopen wat we zouden willen. Nee. We hebben altijd een verlanglijstje natuurlijk en moeten altijd keuzes maken. Maar dan is het fantastisch dat je kan rekenen op verzamelaars hier in Dordrecht zelf. Die willen meewerken en die het ook leuk vinden om samen met het museum te verzamelen. En in dit geval dus ook echt te schenken aan het museum.
0: Ja, en wat is de relatie met Dordrecht dan van dit schilderij?
1: Nou, er zijn dus twee schilderijen. Tegelberg was echt een kunstenaar die hier geboren is en werkzaam was. En dus een tijdgenoot was van Albert Cuyp. En de andere kunstenaar is Robert Knight. Dat klinkt en is Engels, maar deze kunstenaar was in de jaren 60 van de 17e eeuw ook in Dordrecht werkzaam. En hij maakte een stilleven, een trompe-l'oeil stilleven zelfs, dus een bedriegertje. En dat zijn eigenlijk jachtattributen. Een vogelkooitje en een weitas en een jachthoorn. En die hangen aan een muur. Maar het is eigenlijk bedoeld om voor echte objecten te laten doorgaan. Dus dat werd opgehangen in een huis in Dordrecht. En dat is hier dus vaker gebeurd. Dat was heel populair, die trompe-l'oeil schilderijtjes. En die Robert Knight heeft er een paar gemaakt. En eentje is er ook geveild in Frankrijk. En is door Jan Bart Evenboer gekocht. En nu dus geschonken aan het Dordrecht Museum.
0: Nou, dan hebben jullie een prachtige inwoner van Dordrecht die dat allemaal kan doen en zo. Dat is wel even mooi.
1: Dat is heel erg leuk.
0: Ja, ik zie wel een afbeelding van het schilderij met een molentje. Daar staat heel weinig op. Of heb ik dat mis? Ja, ik zie het heel klein natuurlijk, hè?
1: Het landschap is wel heel erg gedetailleerd.
0: Ja, ja.
1: En de manier waarop het figuurtje en de paarden zijn geschilderd is wel echt heel gedetailleerd. En vogels in de lucht en zelfs tot aan de horizon, allerlei details. Dus dat is echt iets wat je in het echt eigenlijk moet bekijken om er echt van te kunnen genieten.
0: Nou, dan moet je naar het Dordrecht Museum komen, dan denk ik dat dat goed is. Maar weten jullie ook wanneer het geschilderd is en waar de schilder eventueel gestaan heeft? Is dat terug te halen?
1: Nee, wat het landschap betreft, dat zal vermoedelijk in de jaren 1640 geschilderd zijn. Want dat is ook de periode waarin Albert Cuyp als jonge 20-jarige kunstenaar begon met landschappen schilderen. En dat was eigenlijk vooral met weinig kleuren, een beetje tonaal zoals ze dat noemen, of monochroom. En dat is dus ook in het geval van die Cornelis Tegelberg. En dat is een waarschijnlijk toch ook gefantaseerd landschap. Dus de plek is niet helemaal bekend, hoewel het in de omgeving van Dordrecht wel dergelijke rivierlandschappen te zien waren natuurlijk. Maar dit soort heuveltjes, dat is waarschijnlijk ook aan de fantasie ontsproten.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog, dat de schilder denkt van, nou, ik maak er wat bij, want dan ziet het er net leuker uit.
1: Ja, daar waren ze altijd heel goed in, ja.
0: Kunnen ze even op de website kijken bij jullie?
1: Ja, er staat altijd informatie en ook over deze aanwinst op de website.
0: Ja, en hoe noemen we de dordrechtsmuseum.nl?
1: Is gewoon www.dordrechtsmuseum.nl.
0: Dan is dat heel makkelijk om dat even te vinden. Maar gewoon naar Dordrecht afreizen om een keer te kijken is natuurlijk nog veel mooier.
1: Zeker.
0: Ja. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel plezier ook tijdens het onderzoek en met deze mooie schenking.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: geweldig. Wat in de city. Wat hebben we de laatste week wel last van gehad. Vind je ook niet?
1: Ja,
0: toch wel, hè? Billy Idol, dus met Heart in the City. En Jason Donovan ervoor met Any Dream Will Do. En ik hoop dat dat voor jou ook van toepassing is zometeen na 12 uur. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan hoop ik dat het een mooie nacht wordt. En ik hoop ook dat je ons veilig houdt als je in de beveiliging werkt. Wat mij betreft een mooie nacht, dus nogmaals. Maandag is er weer een late avond, dan zit hier Norbert Ketting. Dus luister dan vooral weer, want ook hij heeft prachtige muziek en mooie onderwerpen. Tot dan!

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 's middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: every time I touch.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
3: Het weer tot slot.
2: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 's middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij.